0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Annet Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale mediaplatform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2:00 instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. Temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

alzati in fretta e vai. C'è chi crede in te, non ti arrendere.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Wat mee gisteren gebeurde, dames en heren, dat geloof je niet. Eigenlijk geloof je het wel. De ellende van de telefoon. Een zaktelefoon. Gistermiddag stond ik bij de bakker. En opeens ging mijn zaktelefoon. Het signaal GSM werd steeds maar zwakker. Ik zie je morgen, brulde ik op luide toon.

0: ik ben ook nog door mijn centen heen.
1: Met iemand uit Den Haag.
0: Ik had daar gistermiddag nog aan.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 6:00.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.

waren nog pas 16 en op de HBS. Zij gaf hem chocolaatjes, hij maakte vaak haar les. Hij kwam haar altijd halen, maar pa had veel bezwaar. Zo werd een list verzonnen en zei hij zacht tot haar.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. 12 hunebedden, 1 geluid.
1: Weet je, ik ben echt een gevoelsmens. Weet je, als ik nomineer, of als ik zing, of als ik praat, of als ik bier drink, of als ik masseer of knuffel, dan ben ik echt een gevoelsmens, weet je wel?

0: Radio A en Hunze. 12 hunnebedden, 1 geluid.
1: Jij stond op de tram te wachten. Ik zag je in de verte staan.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week, bij de algemene beschouwingen, bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: What a party we had last night. One continuous ball. We started out just hanging round with nothing to do. And then the birds came wiggling by and...

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: wil jou niet laten gaan.
1: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
2: Dat kan op Facebook.
1: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
2: En geef ons meteen een vind ik leuk.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelderse stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.

Dit is het lekkere interactieve zaterdagmorgencafé. Stuur een WhatsApp naar de studio 06 5337 4799. Of bel met 0592 70 30 30.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 10:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheid-websites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

is het lekkere interactieve zaterdagmorgencafé. Stuur een WhatsApp naar de studio 06 53 37 47 99 of bel met 0592 70 30 30.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer: vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.

Als er iemand van je heen gaat, dan is het net of je een deel van je leven verliest. Op dat moment stort je wereld in. Dan besef

is het lekkere interactieve zaterdagmorgencafé. Stuur een WhatsApp naar de studio 06 53 37 47 99 of bel met 0592 70 30 30.

Ik weet dat jullie denken dat ik gek ben, maar ik schaam me niet voor mijn tranen. Als jullie ooit een vriend hebben gehad zoals ik, dan zou je begrijpen waarom ik zo droevig ben. Luister maar eens. Hij maakte me eens wakker op een nacht toen hij een groot lawaai hoorde op de prairie. Hij wist heel goed wat dat betekende. Een grote kudde koeien rende recht op ons af. Maar hij kwam snel naar me toe en zo redde hij mijn leven. Dat noem ik nou nog eens een vriend, of niet soms.

is het lekkere interactieve zaterdagmorgencafé. Stuur een WhatsApp naar de studio 06-53-37-4799. Of bel met 0592 70 30 30.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.
2: Een ander gevoel van Schmidt.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.
1: Abamba!

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 3:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet, al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en JA21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League-duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 4:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

0: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
1: Hey Jim,

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de 8e plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

0: Mobiel, het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt licht gewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Goedenavond allemaal, ik wil graag deze vergadering openen. Welkom aan de raadsleden, welkom college, mensen op de tribune, commissieleden. Ook mensen die thuis zijn, van harte welkom om deze raadsvergadering bij te wonen. We hebben een drietal afmeldingen, dus die zijn van de heer Meij, de heer Hof en de heer Petsinger. En de heer Petsinger die is opa geworden. Het is logisch dat hij daar ook de voorrang aan geeft. Dus op deze plek ook van harte gefeliciteerd natuurlijk voor hem. Dan hebben we de vaststelling van de agenda. Kunnen we die vaststellen zoals die voor ligt? Dat is het geval, dan is die daarmee ook vastgesteld. We hebben twee inwoners die zich gemeld hebben voor de inspraak. Dat is mevrouw Zwaag en de heer Plaatje, allebei over een ingekomen stuk over Boer Bos. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Ja. En ik zou aan mevrouw Zwaag willen vragen om in de kring plaats te nemen. Bij mevrouw De Groot, als mevrouw De Groot ook zo dienstbaar wil zijn om even de microfoon aan te zetten. Aan u het woord.
5: Geachte college van burgemeester en wethouders, geachte aanwezigen. Dank u wel, meneer de voorzitter, voor de geboden gelegenheid om vanavond te mogen inspreken met betrekking tot het beheerplan van de gemeente ten aanzien van het Boerbos in Rolde. Het Boerbos is voor mij en de inwoners een belangrijk onderdeel van het dorp en wel om diverse redenen. Het is een mooi wandel- en fietsgebied waar je gedurende het alle jaargetijden kunt genieten van vogels, dieren, bomen en struiken. En in de afgelopen hete periode bleek het bos een goede verkoeler. Bovendien heeft het in grote verband een functie voor opvang van fijnstof, als het ware de groene long van Rolde, en helpt het bos de CO2 te reduceren, wat gezien de klimaatverandering zeer noodzakelijk is. Het boerbos, gelegen op de Hondsrug en bestaande uit een stuk gemengd naald-loofbos en een gemengd naaldbos, is zo'n 115 jaar geleden aangeplant ter bestrijding van de zandverstuiving en een beter waterbeheer voor het stroomgebied van de Drentse A. Er is nooit sprake geweest van een productiebos. Afgelopen 4 juni zijn de inwoners mondeling geïnformeerd over de inhoud van het beheerplan. Er lag geen geschreven plan ter inzage. En tot op de dag van vandaag hebben wij dit plan niet in kunnen of mogen zien. Er werd ons verteld dat er in de afgelopen 20 jaar geen onderhoud was gepleegd en dat het nu tijd werd het bos toekomstbestendig te maken. Aan de hand van dia's werd getoond hoe het bos eruit zou moeten gaan zien als er in mijn ogen drastische ingrepen zouden worden uitgevoerd. Alle douglasbomen, de grootste en dikste beuken en eiken geoogst. Het gemengde naaldbos, de hulst, de vlier, de krent, alles gekapt of gerooid, gewoon weg, verwijderd en de vraag is waarom. Het betekent dat er voor veel soorten dieren geen plek meer is. Er leven bedreigde en beschermde diersoorten, en dat is nogal een rijtje, waaronder de hazelworm, de zwarte specht, de boommatter, steenmatter, uilen, sperwer, vleermuizen en rode eekhoorn. En die vallen allemaal onder de Nederlandse Natuurbeschermingswet. Hun leefgebied wordt ernstig aangetast of het verdwijnt. Er is sprake van het verwijderen van de humuslaag. Dat betekent dat de bodem uitdroogt en alle voedingsstoffen zullen verdwijnen. En nog een grote aanslag op de bodemstructuur is dat er 4 meter brede banen moeten worden aangelegd ten behoeve van het zware materieel dat moet worden ingezet voor de uitvoering van de werkzaamheden en de afvoer van de gerooide bomen en struiken. Alles bij elkaar opgesteld blijft er niet zoveel over van het huidige bos. Het lijkt erop dat de gemeente terug wil naar de periode van zandverstuivingen. De gemeente gaf aan dat ze bij de uitvoering rekening moet houden met de ligging van het gebied. De Hondsrug is namelijk van grote archeologische, ecologische en cultuurhistorische waarde. Dat betekent onder andere dat de bodemstructuur, het relief, intact moet blijven. Maar de gemeente geeft op geen enkele manier aan hoe zij met alle bovengenoemde factoren rekening wil houden. Nergens worden de mogelijke effecten van deze kaalslag op het ecologische systeem genoemd. Niet wat betreft de vogels, de dieren, de bodemstructuur, de watervoorziening en de andere genoemde functies van het boerbos. Ik vraag mij af of deze drastische ingrepen wel nodig zijn om het bos te behouden en toekomstbestendig te maken. Ik eis dan ook dat er voordat er met de werkzaamheden wordt begonnen een gedegen onderzoek komt. Dat er minimaal 1 keer in elk jaargetijde een quickscan wordt gedaan, dus niet 1 eind 26, maar tenminste 4 keer verspreid over een heel jaar. Want wat je ziet aan dieren en planten varieert per seizoen. En dan nog zie je alle dieren niet op 1 dag of nacht en soms zelfs helemaal niet. Bovendien eis ik dat de quickscans worden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, gespecialiseerd in ecologische en milieutechnische vraagstukken, dus niet door Bosgroep Noordoost-Nederland, want dan keurt de slager zijn eigen vlees. De bevindingen, evenals het conceptplan, moeten openbaar worden gemaakt en besproken met bewoners van Rolde. Dit alles om tot een zo evenwichtig mogelijke aanpak te komen ten gunste van een gezond boerbos. Dank u wel voor uw aandacht.
6: Dank u wel, mevrouw Zwaag. Ik kijk de kring rond of er behoefte is vanuit de Raad om verduidelijkende vragen te stellen. Is niet het geval, dan bent u duidelijk geweest. Dank u wel.
5: Oké, hartelijk dank.
6: Dan zou ik graag meneer Plaatje willen vragen om dezelfde plek plaats te nemen. En ook aan u het woord.
7: Ja, dank u wel, leden van de raad en van het college. Ik ga het iets korter en bondiger houden als mijn voorganger, want die heeft zich dusdanig verdiept en er dusdanig veel deskundigen over gesproken. Daar ga ik het nooit van winnen. Maar wat mij opgevallen is, ik ben op diezelfde informatiebijeenkomst geweest. En die bijeenkomsten die vinden, dat hoef ik u waarschijnlijk niet uit te leggen, plaats op basis van de wetversterking participatie op decentraal niveau. Een wetgever heeft altijd een intentie als hij een wet maakt. En de intentie met deze wetgeving is dat je ervoor zorgt dat als je iets besluit, dat als je iets gaat doen, dat daar draagvlak voor is en voor blijft in de samenleving. En wat ik op deze bijeenkomst heb gezien, voldoet daar niet aan. Ik vond het echt heel jammer. Het was op een punt dat of je was vroeg met de vakantie of je was aan het werk. En een paar mensen hadden gelukkig nog wel tijd voor. En iedereen die er was, was vrij kritisch. En ik denk ook terecht. En ik vind het echt een zwaar punt, ook omdat dit college echt besloten heeft dat die participatie hierbij hoort. Die stukken heeft u ook allemaal behandeld ergens in april van dit jaar. Dus dat is het eerste punt waar ik denk van nou, dit gaat lang niet zoals het eigenlijk bedoeld had geweest. Ga ik vanuit tenminste. Je ziet over het algemeen in deze gemeente dat we heel veel dingen in redelijkheid doen. Dus ik zoek er ook geen kwalijke opzet achter. Maar tegelijkertijd, de bosgroep hield daar een presentatie. En de bosgroep had onderzocht. En de bosgroep kwam tot de conclusie dat we de bosgroep nodig zijn. Dames en heren, wij van WC Eend hebben uitgezocht dat u een WC Eend moet gaan kopen. En daar loopt u allemaal gewoon in mee. Dat lijkt me niet de bedoeling. En dat is ook vast niet de intentie geweest. En ja, als je dan kijkt van, je hebt eigenlijk de participatie niet op orde. Als je dan kijkt van, wat wordt hier nou uitgerold? Want er was al een plan, dat werd ter plekke ook wel gezegd. Ja, het is een conceptplan en we mogen erover meepraten. Maar dat is wat anders dan dat je aan het begin van het verhaal al je woord mag doen. En dan kom ik bij wat dat plan dan wel is. Dat beetje informatie wat we er ter plekke uit konden trekken. Dat ging over die Douglas-sparren. Ik heb daar thuis een grapje over gemaakt. Ik ga het hier ook even doen, want het is allemaal verschillende politieke smaak. Maar het is een invasieve exoot, zo'n Douglas-spar. Dus de bosgroep, daar zit toch ergens een PVV'er die denkt, Ruud, bij die buitenlanders. Dat is mijn grapje van thuis. Ik begrijp dat, en ik begrijp dat als dat beleid is. Maar wat ik niet begrijp is dat je de wegen naartoe maakt om een paar honderd bomen te gaan kappen in een bos. Dat je dan wegen moet maken van 4 meter breed. En dit is een bos waar de bomen niet netjes in een rij staan. Hè? Staan hier hotseflats door elkaar. Dus die wegen van 4 meter breed, die gaan nog een paar honderd bomen onderuit aan, dames en heren. Dat is het logische gevolg van wat hier gaat gebeuren. We zien straks door het kappen het bos niet meer. Dus als ik dit bij elkaar optel, het kan nooit uw bedoeling zijn om zo'n ravage aan te richten in het gemeentebos. Het kan nooit uw bedoeling zijn om de participatie maar half-half uit te voeren. Ik zou zeggen, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. En ik roep u allen op om hier nog eens heel kritisch naar te kijken. En dan zien we elkaar in de toekomst wel terug. Dankjewel.
8: Maar het laatste hoop ik sowieso altijd. Elkaar ontmoeten kan natuurlijk nooit kwaad. Ik kijk de kring rond. Of nou, van deze inspraak ook nog aanvullende vragen zijn. Is ook niet het geval. U bent helder geweest met het plaatje. Dank u wel.
7: Dank u wel.
8: Dan hebben wij geen specifieke vragen nu voor het vragenhalf uur. Er zijn nog 2 schriftelijke vragen die nog openstaan. Dat is van gemeentebelangen over het Markenhuis. En van D66 over de huisvesting van het Nassau-Vincent College. Er is wel een laatste vraag beantwoord. Die ging die was van de VVD en die ging over compensatiewoningen in het landelijk gebied. Dus ik weet niet of daar op dit moment nog aanvullende vragen op zijn. Dat is niet het geval. Dan ga ik met u door naar de vaststelling van de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering. Wenst iemand daarover het woord? Ja, meneer Stol.
9: Ja, dank u wel, voorzitter. Het besluitenlijst valt ons op dat de verslaggeving van de ingekomen stukken wel heel erg sumier is. Bij de aanvullende vragen lezen we eigenlijk alleen maar wie de vraag heeft gesteld en wie deze heeft beantwoord. Inhoudelijk blijft volledig onduidelijk waar de vraag over ging en wat het antwoord was. En we begrijpen dat een besluitenlijst geen uitgebreid verslag hoeft te zijn, maar alleen de poppetjes noemen vinden wij wel heel erg mager. Onze vraag is dan ook eigenlijk precies en ook aan de Raad gevraagd, wat is het uitgangspunt van deze manier van verslag leggen? Kun je dan niet beter zeggen dat alle ingekomen stukken zijn bevraagd en beantwoord? Punt. Of moeten aanvullende vragen kort worden weergegeven waar de vraag over ging en wat de strekking van het antwoord was? Dus ja, dat is eigenlijk een vraag. Ik vond dit een beetje, als een leek dit leest dan over die ingekomen stukken, dan komt eigenlijk niks uit. Dus dat was even mijn vraag.
4: Dank u wel. Nou, dan zal ik daar maar proberen een antwoord op te geven. Het antwoord is heel, heel plat. We hebben opnames. Dus als je het echt terug wil kijken, moet je de opnames gewoon terugkijken. En daarom is het verslag heel beperkt. Als we dat anders willen, ja, dan moet het in het presidium er een keer over hebben hoe we dat gaan doen. Maar het is wel de manier waarop we het er al langere tijd doen. Ik lees de verslagen nooit, want het is toch al, het is al geweest. Hè? Dus als je wat wilt en je wilt echt weten hoe de bespreking is gegaan, ja, dan moet je echt de band terugkijken. Maar als u het anders wil, dan moet het in het presidium daar gewoon even over hebben.
9: Dan neem ik het mee naar het presidium. Dank u wel.
4: Is goed. Kan ik dan op dit moment de besluitenlijst vaststellen? Als dan daarmee ook gebeurt, dan gaan we naar de definitieve verklaringen van geen bedenkingen voor de woningbouw in de Assenstraat 5. Dat is een plan wat al een tijdje loopt. Er worden 33 sociale huurwoningen gerealiseerd, verdeeld over de bestaande boerderij, een nieuwe schuur en een hofje. Wie wens daar over het woord? Ja, meneer Heijman.
10: Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, op 16 april hebben wij al een positieve reactie gegeven op de ontwerpverklaring van die geen bedenkingen. En dat zal vreemd zijn als we nu zouden zeggen van, we doen het niet. Maar dat is zeker niet het geval. Wij willen zeker onze waardering uitspreken naar de volmacht op de wijze waarop ze hier, deze locatie, tot een mooie invulling willen brengen met 33 woningen in de sociale sfeer. De boerderij die blijft, in elk geval het voorhuis, blijft intact. Dat is mooi. En de schuur die erachter wordt gebouwd, opnieuw wordt gebouwd, die krijgt ook weer het karakteristiek van het oorspronkelijke. Prachtig mooi. Het is een aanwens voor Gieten, zeker hier in het centrum van het dorp. Wij hopen en wij denken dat daar veel belangstelling voor zal zijn. En dan kom ik tot het volgende, voorzitter. Vorige week hebben wij de prestatieafspraken en dergelijke hier in de Raad behandeld. En toen hebben we het ook gehad over het toewijzen van woningen. Toen kregen we het over dorpsbinding. Dat de volmacht die mag een x-aantal woningen uitgeven in het kader van dorpsbinding. En zoals ik had begrepen is er op dit moment maar 5% van het aantal woningen wat jaarlijks beschikbaar komt. En ik heb het jaarverslag van 2025 even erop nageslagen. En toen waren er 100 mutaties. Dus op het moment dat je 100 mutaties hebt, dan zou je zeggen, 5 van die mutaties mag je dan eigenlijk toewijzen aan mensen met een dorpsbinding. En dat is heel weinig. En zeker omdat Gieten ook in de toekomst toch meer die centrumfunctie gaat vervullen. Betekent dat ook mensen in de omliggende dorpen zeggen van, ja, wij willen eigenlijk, als we wat ouder zijn, wel in Gieten wonen. En dat is onze oproep ook eigenlijk aan uw college en ook indirect aan de volmacht om ten aanzien van deze locatie ook te komen tot die dorpsbinding. Dan wel de regionale binding. Vorige week werd gezegd voor de Meijeringhof en de Meijeringstee, zoals deze locatie heet, een mooie naam trouwens, is op dit moment die dorpsbinding nog niet gegeven. Maar de woningen zijn waarschijnlijk nog niet verzegd, ze moeten nog gebouwd worden. Dus onze oproep is, college en woningbouwvereniging, probeer die dorpsbinding voor Gieten en de omliggende dorpen hier ook van toepassing op te laten verklaren. Dat is eigenlijk onze boodschap, voorzitter. Dank u wel.
4: Ja, dank u wel. Mevrouw Nissen.
11: Ja, voorzitter, dank u wel. ProA-Nuns is heel blij dat hier inderdaad sociale huurwoningen worden gebouwd. We hebben vorige week de volmacht al gehoord en die hebben ook het plan al gepresenteerd. En volgens mij zei er toen ook al iemand van, nou, die dorpsbinding, Maar goed, ik kan wel met meneer Heijman meegaan als ze zeggen het moet breder zijn dan alleen maar inwoners uit Gieten. Dus wij zijn heel blij dat hier in ieder geval wel huurwoningen worden gerealiseerd. Tot zover, voorzitter.
4: Dank u wel, mevrouw Martens.
12: Ja, voorzitter. Van een boerderij met 1 woning naar 33 woningen. Dat is wat de VVD betreft nog eens inbreiden. De agendering van vandaag volgt op de definitieve VVGB die ter inzage is gelegd in april. We zien dat er goed is nagedacht over parkeren en we waarderen vooral de manier waarop is omgegaan met de participatie en de ingediende zienswijze. Want een zienswijze kun je niet voorkomen, maar wel wat je ermee doet. En dat zien we hier, er is geluisterd naar de indiener en het plan is op onderdelen aangepast. Dan even twee punten waar we als VVD op willen inzoomen. En wat het eerste punt betreft sluiten we ons volledig aan met onze collega's van gemeentebelangen. Het aspect dorpsbinding vonden wij niet terug in de stukken. En dat vinden we eigenlijk wel echt een gemiste kans. Als we het hier hebben over 33 woningen in een dorp als Gieten. En vooral die dorpsbinding is wat ons betreft heel belangrijk voor het verenigingsleven en de sociale cohesie. Dus wij willen wel meegaan en ook eigenlijk wel richting de wethouder verzoeken hoe ver hij wil gaan richting de corporaties om dit iets meer af te dwingen. En de tweede waar wij wel interesse in hebben is de huurdersnorm. Want wij zien een plan waarin één keer 33 sociale huurwoningen worden toegevoegd. En dat is voor het sommetje 100% van het plan. En daarmee ruim boven de gebruikelijke norm van 30%. En als VVD-fractie zijn we dan ook vooral benieuwd of dit hogere aandeel sociale huur ook meegewogen wordt in de gemeentelijke programmering en eventueel uitwisselbaar wordt gemaakt met andere woningbouwlocaties. Oftewel, kan een overprestatie hier betekenen dat op een andere locatie een keer iets minder dan 30% sociale huur wordt gerealiseerd. Want de ervaring leert dat juist deze onrendabele top veel projecten vertraagt. Dus wat ons betreft een mooi plan, goede stappen vanuit het college, maar met nog wel twee punten die we vooral belangrijk vinden voor de verdere uitwerking. Dank, voorzitter.
13: Voorzitter?
4: Mevrouw Nezer, zeker.
13: Ik wil er even op reageren richting mevrouw Schuitema. U zegt, ja, dit is 100%. Wij zijn er als ProNA en Hunze heel blij mee. Want we krijgen straks nog een aantal projecten die we gaan bespreken. En daar wordt die 30% hoog, nee, absoluut niet gehaald. Dus ik denk dat dit wel een aardige balans zo brengt.
4: Mevrouw Martens.
12: Ja, voorzitter, het is en mevrouw Nees haar invulling dan blijkbaar dat wij niet blij zijn dat er 30% sociale huurwoningen worden gebouwd. Dat is niet wat we hebben gezegd. Wat wij vooral zien is dat we kansen zoeken voor andere projecten die juist stuk lopen op deze normering. Dus ja, we vinden het hartstikke mooi dat er in één klap zoveel sociale huurwoningen komen. Maar we zijn ook kritisch dat we vinden dat dit niet op alle projecten de vertraging als reden moet hebben.
4: Dank u wel. Mevrouw de Groot.
14: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook D66 vindt dit een mooi plan. Is ook blij met 33 sociale huurwoningen in Gieten. Twee opmerkingen naar aanleiding van de zienswijze en hoe daarmee omgegaan is. Allereerst als het gaat om de gevreesde verstoring van het woongenot. Nou, daar zijn aanpassingen uit voortgekomen. Goed om te zien dat daar een gevolg aan wordt gegeven. Met betrekking tot parkeren zien we dat niet helemaal op dezelfde manier terug. Dus daar hebben we nog wel een vraag over. Er is een parkeerterrein met ongeveer evenveel parkeerplaatsen als dat er woningen zijn. Maar hoe is het geregeld voor eventuele bezoekers? En dezelfde vraag hebben we eigenlijk ook voor verkeersbewegingen van die bezoekers. Is daar rekening mee gehouden? En dan wil ik tot slot nog even reageren op de oproep van de heer Heijerman. Als het gaat om voorrang voor mensen met een lokale binding. Ja, we kunnen hier het college en de woningbouwstichting wel oproepen om dat te regelen. Maar zouden we dat als raad niet gewoon zelf moeten regelen in een huisvestingsverordening? Tot zover.
4: Dank u wel. Meneer Stol.
9: Dank u wel, voorzitter. Ja, ook CDA is blij natuurlijk met dat er 33 woningen toegevoegd worden aan de sociale woningvoorraad. We hebben te maken met een duidelijk tekort aan woningen en de vraag naar passende woningen is groot. En daarnaast hebben we vorige week ook gehoord op de informerende bijeenkomst dat de woningstichting ook meer woningen beschikbaar moet stellen voor urgente en bijzondere doelgroepen. En met dit plan worden er dus ook meer woningen toegevoegd aan de huurvoorraad van de woningstichting. En dus kunnen we daar misschien ook wat meer aan voldoen. En we vinden het daarbij positief dat naar aanleiding van een zienswijze het plan op onderdelen is aangepast. Dat laat wat ons betreft zien dat er serieus naar de omgeving is geluisterd en we mogelijk rekening is gehouden met de belangen van omwonenden. Als afwegende vinden wij als CDA dat het belang van de woningbouw opweegt tegen de bezwaren. We moeten een oog hebben voor de omgeving, maar we moeten ook woningen bouwen voor de mensen die vandaag en morgen een woning nodig hebben. Daarom kunnen wij instemmen met dit voorstel. Dank u wel, voorzitter.
4: Dank u wel. Dan geef ik graag voor de beantwoording het woord aan wethouder Vedder.
15: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, ik had eigenlijk ook niet anders verwacht. Dus alleen maar lovende woorden in feite van alle fracties op dit plan. Ook wel overeenkomstig april. Dus daar ben ik blij mee. En ik hoor ook meerdere fracties de blijheid uitspreken. Ik heb ook nog een paar vragen uiteraard gehoord. En die had ik ook wel min of meer verwacht. Dus dat is ook wel, wel mooi in die zin. Als eerst het aspect dorpsbinding. Ik had de vragen verwacht. Dus ik had stiekem al even contact gehad met de volmacht. En die hebben mij, staat al deels in de bijdrage van de heer Heijerman, dat zij dat ze gaan bepalen en vastleggen zodra de bouw begonnen is. En dat ze echt zicht hebben op van, hoe ontwikkelen de bouwkosten en hoe gaan wij vervolgens hiermee om in onze toewijsbeleid. Dat schijnt ook volgens de norm van de Rijksoverheid te moeten gaan. Daarnaast hebben zij vorige week ook gereageerd tijdens de informatiebijeenkomst en ook dat ze wel hoger willen en dat willen ze hier ook graag en dat wil ik ook graag natuurlijk, logischerwijs. Dus daar gaan we ons ook heel erg voor inzetten in die zin, dus dat kan ik wel beamen. En qua VVD betreft, ik werd in wezen al beantwoord door mevrouw Neesen. Natuurlijk, dit is 100% sociale huur. Ook vanavond en nog misschien een aantal zullen nog voorbij komen waar dat percentage lang niet gehaald wordt en de 30% soms ook niet. Maar dit is dan wel uitwisselbaar, want je moet het ook in een grotere context zien. Lokaal, regionaal, binnen de gemeentegrenzen. Dus daar kunnen we dan, om zomaar te noemen, toch wel eens een dankbaar gebruik van maken. Het mag geen excuus zijn van, we hebben daar in Gieten, nu is er al zoveel bijgedragen, dan kunnen we daar wel wat minder doen. Nee, absoluut niet. Zeker vanaf, vanaf 1 juli gerekend. En toen de wet regie, versterking, volkshuisvesting is ingegaan, gaan we er echt hard op handhaven om de plannen, ook die normen mee te nemen. En nog even ten aanzien van mevrouw De Groot vraag. Enerzijds dat de energiewijze is verwerkt in het geheel, in goed overleg. Nou, daar was ik ook al blij mee, inderdaad. En qua parkeren is het conform de CRW-norm. Is de norm hier gehandhaafd in die zin. Dus daar is naar gekeken. Dus qua normering van de CRW is hier Is hier naartoe gewerkt op dit plan. Tot zover, denk ik.
16: Dank u wel. Dan kijk ik wie er in tweede termijn de behoefte heeft om te reageren. Zie mevrouw De Groot. Ja.
14: Ja, voorzitter, dank u wel. Toch nog een reactie, omdat ik het laatste antwoord van de wethouder nogal onbevredigend vind. Ik vroeg niet naar een norm. Ik vroeg of rekening is gehouden met parkeren van bezoekers en met ook de verkeersbewegingen van die bezoekers. Dus daar zou ik graag alsnog een antwoord op willen.
16: Andere leden van uw raad, in ieder geval wethouder verder.
15: Ja, dank u wel. Voor bezoekers is een norm voor ingesteld van de CRW. En daar is naar het hele plan gekeken. En daar wordt naar gerekend. Hè? De hoeveelheid woningen, hoeveel parkeerplekken heb je dan nodig voor de bezoekers. En daar is dat allemaal in verwerkt. En daar zijn de aantallen gewoon gebaseerd in het plan. Dus, ja. In die zin voldoet het gewoon daaraan.
16: Oké, dank u wel. Ik denk dat we nu voldoende besproken hebben. Ga uw gang.
14: Ja, echt een hele korte opmerking. Want ik geloof wat u zegt, dat het voldoet aan de norm. Maar op het moment dat iemand in een zienswijze daar zorgen over uit, dan zou het goed zijn om dat terug te zien in een reactie op de zienswijze, concreet wat er mee gedaan is. Tot zover.
16: Oké, dank u wel. Dan denk ik dat we over kunnen gaan tot besluitvorming. Dan begrijp ik dat u alle kunt instemmen met de voorliggende verklaring van geen bedenkingen. Dan gaan we naar de vaststelling verordening gemeentelijke begraafplaatsen. Dat is een nieuwe verordening die vervangt de oude. Zijn wat is geactualiseerd en aangepast aan de tijd. Ik neem ook aan dat u iedereen daarover het woord wenst. En ik ga nu inderdaad beginnen bij meneer Stol. En dan gaan we de kring rechtsom rond. Meneer Stol.
17: Ja, zeker. Ik zal hier iets over moeten zeggen natuurlijk. Als het CDA zijn we natuurlijk blij dat er een actuele verordening van onze gemeentelijke begraafplaatsen voor ligt. Een onderwerp waar u op ieder moment van de dag niet bij stilstaat. Maar dat voor veel inwoners op een belangrijk en vaak emotioneel moment wel van grote betekenis is. Toch schrokken wij wel een beetje van de aanleiding. De verordening uit 2010 blijkt nooit officieel bekendgemaakt te zijn en daardoor nooit in werking getreden. Dat betekent dat we tot heden, tot op de dag van vandaag, terugvallen op een verordening van 2004, 22 jaar terug. Als uitvaartleider weet ik dat je bij een uitvaart graag wilt dat alles goed geregeld en duidelijk is. En eerlijk gezegd geldt dat natuurlijk ook voor de regels rondom een begraafplaats. We zijn daarom blij met deze actualisatie en met het feit dat de regels duidelijk en uitvoerbaar worden. Ook vinden wij het goed dat de uitvaartverenigingen en de ondernemers hierbij betrokken zijn. En dat er geen reacties zijn gekomen op de conceptstukken. Maar we hopen wel dat we met deze nieuwe verordening voorlopig alle lijken uit de kast gehaald hebben. En dat we niet over een paar jaar ontdekken dat er weer ergens een verordening ligt die officieel nooit in werking is getreden. Kortom, wat ons betreft is het hoog tijd om deze oude verordening uit 2004 netjes ten grave te dragen en met een actueel en duidelijke regeling het nieuwe jaar in te gaan. Dank u wel, voorzitter.
18: Dank u wel. Ik dacht dat u ook wel van het schudden was, meneer Stol. We gaan naar mevrouw De Groot.
14: Nou, ik ga op dezelfde voet verder. Ik wil het laten bij een gepaste stilte.
18: Meneer Veninga.
19: Dank u wel. Ik gebruik andere woorden. Wij vinden het goed dat deze verordening er is. En verder niks raars aan is. En kunnen ons hier helemaal in vinden. Dank u wel.
18: Mevrouw Nezen.
11: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, bij ons roept u toch wel twee vragen op. En dat is dat we weten dat er naast de gemeentelijke begraafplaatsen ook een aantal, zeg maar, particuliere begraafplaatsen zijn. Waaronder die tussen Anneveenskanaal en Spijkerboor ligt. De vraag is daar, gelden deze regels daar ook voor? Want anders dan krijgen we daar misschien weer een akkefietje mee. Is daar ook contact mee geweest? Er zijn er natuurlijk nog een aantal. En een andere vraag, want we hebben deze discussie heel lang geleden inderdaad ook al een keer. Is er nog voldoende ruimte op onze begraafplaatsen? Tot zover.
18: Dank u wel. Kijk naar Jan van Boelen.
20: Ja, dank u wel, voorzitter. Voor gemeentebelangen is het goed dat de regels voor onze gemeentelijke begraafplaatsen worden geactualiseerd. De ruimere keuze in graftermijnen biedt nabestaanden meer mogelijkheden om een keuze te maken die bij hun past. Wij hebben vooraf vragen gesteld over de termijn van 3 werkdagen voor het aanmelden van de begraving. Wij zijn blij met de bevestiging dat maatwerk mogelijk blijkt. Bijvoorbeeld wanneer geloof of cultuur vraagt om een uitvaart op korte termijn. Wij vinden het belangrijk dat er ruimte blijft voor de persoonlijke wensen en omstandigheden van nabestaanden. We hebben nog één vraag over de communicatie bij het ruimen van de graven. In het voorstel worden verschillende manieren genoemd om nabestaanden te informeren. Kan het college bevestigen dat naast de brief ook aankondigingen bij het graf wordt geplaatst? Ook wanneer het adres van de rechtshebbende bekend is? Waarmee kunnen ook andere nabestaanden dus tijdig worden bereikt. Juist bij deze gevoelige onderwerpen vinden we duidelijk communicatie en zorgvuldigheid belangrijk. Tot zover.
18: Dank u wel. Wethouder Verder.
21: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik mag geen grapjes over maken, denk ik. Het is inderdaad dat we die fout hebben geconstateerd, hè, in zaken in 2010. Maar het wordt hier mee in één keer goed gerepareerd. En dat we inderdaad die weer voor jaren toekomstbestendig is. Dus daar ben ik wel blij mee. Even ten aanzien van nog een paar vragen die zijn gesteld. Geldt dat ook voor particulieren? Nee. En Spijkerboor, die valt daar dus ook niet onder. Maar als ik het goed heb, staat wel in een stuk. En dat wel de verwachting is dat die ooit ook wel onze kant op gaat komen. Net als Eekst destijds. En of er voldoende ruimte is, ja, een beetje een technische vraag. Ik schat in van wel, ik heb geen andere signalen gehoord. Maar ik ga ervan uit dat daar nog wel ruimte genoeg voor is. En tot slot de vraag van gemeentebelangen. Daar kan ik bevestigen. Naast dat de eigenaar wordt aangeschreven, komt er ook altijd een fysiek bordje bij dat die binnenkort opgegeven wordt. Tot zover.
18: Dank u wel. Ruimte voor tweede termijn. Is daar nog behoefte aan op dit moment? Geen behoefte aan? Dan kan ik ook concluderen dat u deze verordening kunt vaststellen. Dus u bent deze gedaan. Dan gaan we naar het rekenkameronderzoek. Is 2 weken geleden ook openierend besproken. Bij dit onderwerp zijn ook 2 amendementen aangekondigd. En een amendement is een wijziging van het voorliggende raadsvoorstel. En die, dat is voor D66. En ik begrijp vier partijen, de andere vier partijen hebben ook samen een amendement gemaakt. En nu is die van D66 volgens mij het meest verstrekkend. Dus ik zou ook indachtig het rondje wat we nu toch aan het maken zijn bij u willen beginnen. Daarna naar mevrouw Boelen en daarna de andere fracties die daarover het woord wensen. Mevrouw De Groot.
14: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, zoals u weet, er is door een aantal noordelijke rekenkamers gezamenlijk uitvoerig onderzoek gedaan naar de democratische legitimiteit van de RES. En hierover is uitgebreid gerapporteerd in een rapport dat 65 pagina's telt. De conclusie: de gemeente Aanhunze borgde de democratische legitimiteit van de RES 1.0 en het proces daarna onvoldoende. De gemeenteraad had weinig invloed op het RES-bod dat het college inbracht bij de RES-regio en de gemeenteraad werd niet betrokken bij de keuze voor het voortgangsdocument RES Drenthe in plaats van de herijking van de RES. Wat ons betreft zijn dit allemaal belangrijke keuzes waar de raad invloed op had moeten kunnen hebben. Die conclusie delen wij dus met de Rekenkamer. Helaas wordt deze conclusie niet gedeeld door ons college en ook niet door de meerderheid van de raad, merk ik vandaag. En dat heeft mij enigszins verbaasd, want 2 weken geleden tijdens de openerende bespreking hoorde ik aan de overkant van mevrouw Boelen nog woorden die heel erg dezelfde strekking hadden als de woorden die ik uitsprak. Voor ons was dat de reden om het amendement dat nu voor ligt in te dienen, waarbij wij eigenlijk concreet invulling geven aan de aanbevelingen van de Rekenkamer. En dat is ook gedaan op basis van een tekst die daarvoor door de heer Visser, lid van de Rekenkamer, is aangeleverd. He, dus wij willen eigenlijk het advies wat uitgebreid is tijdens de mondelinge bespreking, dat willen wij overnemen en daarvoor dient dit amendement. Ik denk niet dat ik hem helemaal hoef voor te lezen. Voor nu tot zover.
18: Dank u wel. En misschien voor de tribune. U hoort een aantal keer RES en dat gaat over de regionale energiestrategie. Dus hoe gaan we toekomstbestendig worden qua energieopwek en dergelijke. Dat is even de vertaling van de RES. Mevrouw Boelen, aan u.
20: Dat is een duidelijke vertaling. Voorzitter, dank u wel. Nou ja, in het openierende vergadering hebben wij al aangegeven dat we de conclusies van de Rekenkamer serieus nemen. De betrokkenheid van de raad, inwoners en de organisatie bij de RES had bij onderdelen beter gekund. Voor ons zit daarbij een belangrijk punt in de vraag op welk moment de raad betrokken wordt en of op die momenten ook daadwerkelijk nog invloed mogelijk is. Daarom hebben wij de 3 aanbevelingen afzonderlijk bekeken. Bij aanbeveling 1... zien wij onvoldoende reden om voor de energietransitie een aparte toepassingskader voor participatie vast te stellen. Wij hebben een algemene participatieverordening en vinden het belangrijk dat die voor alle beleidsterreinen goed werkt. Wij willen voorkomen dat wij straks voor ieder beleidsterrein weer aparte afspraken over participatie moeten gaan maken. We begrijpen de gedachte achter aanbeveling 2. Ook wij vinden het belangrijk dat de raad op de juiste momenten betrokken wordt en dan nog daadwerkelijk invloed kan uitoefenen. Maar juist die vraag is volgens ons breder dan alleen de RES. Hoe willen wij als raad betrokken worden bij de participatietrajecten? Wanneer stellen wij die kaders en op welke momenten willen wij terugkoppeling? Dat zijn vragen die ook bij andere onderwerpen spelen. Daarom vinden wij de behandeling van de participatieverordening een logisch moment om dit onderwerp in de volle breedte met elkaar te bespreken. Wij schuiven de gedachte achter aanbeveling 2 daarom niet opzij. Integendeel, in ons amendement laten we nadrukkelijk ruimte om bij deze, bij de participatieverordening opnieuw mee te nemen. Aanbeveling 3 kunnen wij wel ondersteunen. Inwoners moeten kunnen zien wat er met hun inbreng is gedaan. Daarbij blijft voor gemeentebelangen belangrijk: goede participatie begint bij de voorkant. Betrek inwoners op het moment dat er nog daadwerkelijk iets te kiezen valt. En zorg daarna voor een goede en werkbare terugkoppeling. Voorzitter, met dit amendement maken wij vooral een keuze over waar we dit brede onderwerp willen behandelen. De vraag hoe en op welke momenten de raad betrokken wordt en welke afspraken we daarover willen maken, bespreken we wat ons betreft wanneer de participatieverordening voor ligt. Daar kunnen wij zorgvuldig bekijken wat gemeentebreed nodig is en werkbaar is. zonder daar nu vanuit één specifiek dossier...
18: Een ogenblik, mevrouw Boele. Begrijpt u mevrouw de Groot wil interromperen? Mevrouw de Groot?
14: Ja, dat klopt inderdaad. Dank u wel, voorzitter. Ja, als ik het goed begrijp, wil mevrouw Boele de manier waarop de Raad betrokken wordt bij besluiten aan de orde stellen bij de participatieverordening. Ja. Maar in mijn beleving gaat de participatieverordening over hoe wij ingezetenen betrekken bij onze besluiten en niet over hoe wij als Raad betrokken worden bij besluiten. Dus ik zou graag iets meer uitleg willen over hoe
20: u dat
14: ziet.
20: Ik denk dat je daar een kader in kan stellen.
18: Aan u het woord.
20: Excuses, ja. Ik denk dat je daar wel een kader in kan stellen. En ik denk dat wij daar sowieso, wanneer je die participatieverordening hebt, dat je daar dan ook zeg maar een zijweg in kan nemen. Hoe verder? Op die manier. Maar ik zou graag verder willen, maar mevrouw de Groot.
18: Ja, eerst het verhaal even afmaken. Ja. Mevrouw Boele, gaat u verder?
20: Oké. Daar kunnen wij zorgvuldig bekijken wat gemeentebreed nodig en werkzaam is, zonder daar nu vanuit één specifiek dossier op vooruit te lopen. Daarom stellen wij samen met VVD, CDA en PRO voor om aanbeveling 1 en 2 niet over te nemen, aanbeveling 3 wel over te nemen en de gedachte achter aanbeveling 2 opnieuw te kunnen betrekken bij de behandeling van de participatieverordening. Tot zover.
18: Dank u wel. Mevrouw Woerdig.
1: Dank u wel. Zoals alle fracties hier vindt ook PRO het geen goed idee om voor de energietransitie een eigen participatietraject op te stellen. Om het participatietraject duidelijk en transparant te houden, zien we graag uniforme processen op alle beleidsterreinen. Door het onderzoek van de Rekenkamer is echter duidelijk gemaakt dat de Raad meer betrokken had kunnen worden bij de besluitvorming in het proces rondom de energietransitie. Het amendement van D66 gaat over de participatieverordening in het algemeen en is daarmee breder dan het huidige onderwerp, namelijk het rekenkameronderzoek van de RES, de regionale energiestrategie. We delen de mening dat de betrokkenheid van de Raad op alle terreinen beter geborgd zou moeten worden. We zijn blij dat het model van betrokkenheid bij besluitpunten dat de heer Visser van de Rekenkamer zo vriendelijk rondstuurde, hierin verwerkt is. Daarmee worden kaders geboden voor besluitvormingstrajecten en dat schept duidelijkheid voor zowel de Raad als het college. Wij zien dit amendement van D66, waar we qua inhoud dus volledig achter staan, echter liever ingediend op het moment dat we de door het college beloofde herziening van die participatieverordening gaan behandelen. En ik ga ervan uit dat we daarmee ook inderdaad hoe we omgaan met de informatie naar richting de Raad kunnen meenemen. Dat kunnen we gewoon vragen, neem ik aan. We gaan daarom graag mee met het amendement van gemeentebelangen, waarmee wordt aangegeven dat we aanbeveling 1 vriendelijk naast ons neerleggen, aanbeveling 2 nog even op de plank laten liggen en aanbeveling 3 graag overnemen. Dank u wel.
18: Dank u wel, mevrouw Van Zandt.
2: Voorzitter, tijdens de opinierende vergadering hebben wij al aangegeven dat voor ons de inwoner centraal staat. Participatie moet zorgvuldig en transparant zijn, maar wel op een praktische en passende manier. Daarom hebben wij samen met gemeentebelangen, PRO en CDA amendement B ingediend. Wij kiezen daarin bewust voor de gerichte opvolging van het rekenkameronderzoek. Wij vinden het belangrijk dat inwoners en stakeholders kunnen terugzien wat er met hun inbreng is gedaan en nemen daarom de aanbeveling voor een reactienota over. De andere twee aanbevelingen nemen we nu niet over. De participatieverordening wordt herzien en wat ons betreft is het juiste moment om te bekijken hoe we participatie en de rol van de Raad verder kunnen borgen. Ook als Raad hebben we hierin zelf een verantwoordelijkheid. We zijn er zelf bij. Het is ook onze verantwoordelijkheid om aan te geven welke informatie we nodig hebben en wanneer we betrokken willen worden. Daar hebben we wat ons betreft geen uitgebreid algemeen kader voor iedere samenwerking voor nodig. Het amendement van D66 gaat voor ons daarom een stap te ver. Het legt een uitgebreid kader vast voor de betrokkenheid van de Raad en trekt het bovendien door naar alle regionale en andere bestuurlijke samenwerkingen. We willen de lessen uit het rekenkameronderzoek zeker meenemen, maar wel gericht, praktisch en zonder onnodige extra regels en bureaucratie. Kortom, we nemen de lessen serieus, maar we hoeven niet voor iedere toekomstige samenwerking een nieuw spoorboekje te maken. Daarom steunen wij het gezamenlijke amendement B en niet het amendement A van D66. Tot zover.
18: Dank u wel. Is er nog de gelegenheid om op elkaar te reageren, mocht daar behoefte aan zijn? Ja, mevrouw de Groot.
14: Twee opmerkingen. Allereerst eigenlijk een vraag. Betrokkenheid van de Raad regelen in een participatieverordening. Wat vindt het college hiervan? Daar ben ik wel heel benieuwd van. Of benieuwd naar, moet ik zeggen. En verder hoor ik om mij heen dat we aanbeveling 2 wel eigenlijk wel over willen nemen, maar dan mee willen nemen naar een participatieverordening. Maar dat lees ik niet in de tekst. En wat we hiermee dus doen, wij leggen aanbeveling 1 en 2 naast ons neer. En wij zeggen, Rekenkamer, u heeft onderzoek gedaan. U heeft ons daar in 65 pagina's verslag van laten lezen. En wat wij doen, wij gaan in het vervolg een reactienota schrijven. En de andere aanbevelingen leggen we naast ons neer. Dat is wat we zeggen als we deze wijziging gaan doorvoeren. En ik denk dat als het al op die manier geregeld zou kunnen worden, dat we dan toch op zijn minst de tekst zo moeten aanpassen dat daar ook uit blijkt dat we dat gaan doen. Dus dat zou dan mijn voorstel zijn. Tot zover.
18: Dank u wel. Andere reacties vanuit de Raad? Niet, dan geef ik het woord aan de wethouder Flux om misschien ook even een waardering te geven over beide amendementen en de vraag zo mogelijk te beantwoorden.
0: Ja, die waardering is zeker op zijn plek. Ik probeer alles nog een beetje te bevatten, want ik zit hier natuurlijk als portefeuillehouder duurzaamheid. En het gaat hier met name over participatie. Die heb ik nou toevallig niet in mijn portefeuille. Maar ik zal mijn best doen om een reactie te geven. En in eerste instantie wil ik aangeven dat de Rekenkamer aangeeft dat er te weinig participatie is geweest. En volgens het college is het participatie misschien niet lokaal of gemeentelijk uitgevoerd, maar op restniveau is de betrokkenheid daar wel bij geweest. Het verschil dus zit vooral in het niveau waarop de participatie heeft plaatsgevonden. En de aanbeveling om duidelijk terug te koppelen wat met de reacties van inwoners is gebeurd, kunnen we volledig volgen. We komen bij u als raad via het presidium dus in de toekomst weer terug met de rest 2.0. Met een startnotitie, een informerende opinierende bijeenkomst en uiteindelijk heeft u als raad het laatste woord als de rest 2.0 wordt vastgesteld. Voor verdere betrokkenheid vanuit de Raad is het natuurlijk aan de Raad zelf om dat via het presidium in te brengen. Dat is hier ook al vaker genoemd en ja, daar blijf ik ook bij. Een aparte participatieaanpak voor alleen de energietransitie vinden wij niet wenselijk. De nieuwe algemene participatieverordening lijkt ons een prima moment om de bredere discussie te voeren. En daar wou ik het hier eerst bij laten.
18: Dank u wel. Ja, mevrouw Woedig. Mevrouw De Groot, mevrouw Woedig.
3: Ja, ik wou nog even weten, als u zegt, daar gaan we een bredere discussie over voeren. Betekent dat we ook de rol van de Raad en de informatie die de Raad krijgt in gaan meenemen? Want dat is iets wat ik inderdaad wel belangrijk vind, omdat dat voor ons een kernpunt is.
18: Dank u wel, mevrouw De Groot.
14: Ik had dezelfde vraag.
18: Anderen nog in tweede termijn? Wethouder Flux.
0: Ja, dat is wat ik dus aangaf, dat het voor mij lastig is, omdat ik niet de participatie in mijn portefeuille heb. Wat ik probeerde te zeggen, dat leek mij het juiste moment om die bredere discussie te voeren. En ook daar is de Raad natuurlijk zelf aan zet.
18: Ik denk even twee dingen uit elkaar halen. Wat u aangeeft is het vervolg van de RES. En het andere deel ging over de participatieverordening. En de participatieverordening is natuurlijk vooral gericht op hoe je inwoners en anderen betrekt bij de besluitvorming en beleidsvorming van de gemeente. Maar als je daarbij ook naar de rol van de Raad wil kijken, en dat is wat ik hoor zeggen, ja, dan staat dat natuurlijk dat staat het niet in de weg. Ja, maar het is niet, dat leg je niet specifiek vast in die verordening. Daar maak je werkafspraken over als Raad onderling, ook samen met het college. Dus dat toch even een iets meer duiding, hopelijk in de richting van een antwoord ook op de vraag van mevrouw De Groot. Mevrouw De Groot.
14: Ja, dit helpt inderdaad wel een beetje. Kijk, ik hoor de portefeuillehouder als het gaat om dit onderzoek zeggen, ja, dit is eigenlijk niet mijn onderwerp. Dan kan ik me ook voorstellen dat de portefeuillehouder die gaat over de participatie, daar dan wat over zegt. En nou ja, waar het mij met name om gaat, en dat is wat u ook eigenlijk al bevestigt, bij een participatieverordening gaan we niets vastleggen over het moment waarop de Raad betrokken wordt. Dus ik denk dat we daar toch echt een onderscheid onder moeten maken. Ik hoor de heer Flux die beide zaken ook door elkaar halen. Dat zijn echt twee verschillende dingen. Dat kunnen we niet combineren in één wat mij betreft.
18: Oké, dank u wel. Andere leden van uw raad op dit punt nog. En wat u zegt, het college spreekt met één mond. Dus op zich maakt het niet uit wie waar portefeuillehouder voor is. Vanavond is wethouder Flux het voor dit onderwerp. Maar ik denk dat we er zo uiteindelijk wel uitgekomen zijn. En als uw raad het wil betrekken om de gelijktijdige betrokkenheid van de raad te bespreken bij de participatieverordening, dan kan dat. Het zijn wel verschillende documenten waar je dan afspraken moet vastleggen. Dat is volgens mij de intentie in elk geval van het amendement wat voor ligt, afgezonderd van uw amendement. Mevrouw Hoedigen, dan gaan we richting besluitvorming.
1: Heel klein vraagje. Het klinkt heel goed. En het enige wat ik nu zou willen weten is in hoever in de toekomst gaan we dit aanpakken. Deze brede verordening, participatieverordening. Breed in de zin dat we ook het gaan hebben over de rol van de Raad hierin. Is daar al enigszins een beeld van?
18: Zullen we dat eens aan wethouder verder vragen?
21: Ja, hier spreekt de verantwoordelijke portefeuillehouder voor de participatieverordening. Om toch nog even daar terug te komen. Nee, van de week ben ik daar nog even weer over bijgepraat. Momenteel is men druk bezig om die aan te passen. Ook daarmee het handboek. Het bekende handboek die jullie ook u als raad kent. En, dus daar wordt hard aan gewerkt en wordt op de LTA gezet. Nog dit jaar, heb ik begrepen. Dus u zult die vast en zeker voorbij zien komen. Tot zover.
18: Oké, dank u wel. En de LTA is de lange termijn agenda voor de Raad. Dus ook de mensen op de tribune. Dan gaan we over naar de stemming. Mevrouw de Groot.
5: Mag ik even schorsen?
18: Dat mag. Hoe lang denkt u nodig te hebben?
5: Vijf minuten.
18: Dan schors ik de vergadering voor 5 minuten.
5: Dank u wel.

Volgens mij kunnen we weer verder gaan. Ik heropen de vergadering. En u heeft net wat bewegingen gezien. Tenminste, de mensen die hier in de zaal waren, hebben de raadsleden de koppen bij elkaar gestoken. En als ik het goed begrepen heb, dan is overeengekomen om in het amendement van de vier partijen een bullet toe te voegen. En die bullet houdt dan in aanbeveling 2 uit het rekenkameronderzoek mee te nemen bij de aanpassing van de participatieverordening. En dat was de afspraak. En daarmee heeft mevrouw De Groot aangegeven, daarmee schrap ik mijn amendement. En kan ik mee in het andere amendement wat voor ligt. En ik kijk maar even rond of u dan allen, want daarmee heeft u hem eigenlijk raadsbreed ingediend. Dan neem ik ook aan dat u hem ook raadsbreed steunt. Is dat ook het geval? Ja, dan is daarmee het amendement aangenomen en daarmee is het besluit ook veranderd en daarmee

0: Een boomkroonpad vervult een belangrijke functie in onze prachtige gemeente met veel natuur, grenzen aan het Gassertenveld. En recreatiebedrijven in de omliggende omgeving profiteren hier volop van. Toerisme en recreatie is een synoniem voor gemeente Aarnhunze. Hier moeten we het onder andere van hebben. Gemeente Aarnhunze staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden waar de vele wandelaars, fietsers jaarlijks met veel plezier vertoeven. Ook kinderen kunnen zowel binnen als buiten het buitencentrum aan allerlei activiteiten deelnemen om zo kennis te maken van en te leren van de natuur. In het ondernemingsplan van Staatsbosbeheer van 2026 tot 2030 komt het woordje duurzaam erg vaak voor. En het is eigenlijk niet duurzaam om het buitencentrum te sluiten. Wat eenmaal dicht is, kun je niet zomaar meer openen. En wat er in 30 jaar is opgebouwd, zal dan verdwijnen. De kernwaarden van Staatsbosbeheer zijn de 3 B's. Beleven, beheren en benutten. Het buitencentrum zorgt voor beleving. Het wordt beheerd door vrijwilligers en op die manier wordt het buitencentrum duurzaam benut. Gemeentebelangen wil het college met klem oproepen om actie te ondernemen richting het ministerie van Landbouw, Visserij enzovoort. Om het buitencentrum van het boomkroonpad voor sluiting te behoeden. Tot zover.
1: Dank u wel. Anderen over ditzelfde punt, ja? Mevrouw Woedig.
2: Dank u wel. Het besluit van Staatsbosbeheer om ook het bezoekerscentrum bij het Boomkroonpad te sluiten, omdat het financieel niet meer op te brengen zou zijn, stuit ons ook enorm tegen het hart. We hebben hier als gemeente wellicht niet veel invloed op, maar we willen ons toch luid en duidelijk laten horen. Dat er economische keuzes gemaakt moeten worden is begrijpelijk. Alhoewel ik niet aan de indruk ontkom dat een project als het Gassertenveld toch ook niet tot de kerntaken van het Staatsbosbeheer behoort. En daar is blijkbaar wel geld voor. Maar los hiervan, kosten en baten zijn meer dan een tijdelijke spreadsheet met cijfers. De opbrengsten van een bezoekerscentrum waar volwassenen en kinderen in aanraking komen met de boeiende wereld van planten en dieren zijn niet in euro's uit te drukken. Wat levert het allemaal op? Ik wil het u nog eens noemen. Educatie, een kerntaak. Inwoners en bezoekers leren de waarde van natuur, maar ook de kwetsbaarheid en de onderlinge samenhang. Vertier en vermaak. Excursies en wandelroutes, spannende kinderavonturen met of zonder boswachter. Gezondheid en welzijn. Iedereen zou onderhand toch moeten weten hoe weldadig het is om te bewegen in een groene omgeving. Economie. Het bezoekerscentrum en het Boomkroonpad zijn een toeristische attractie van formaat. En laat nou net toerisme en recreatie de belangrijkste economische factoren zijn in onze gemeente. En last but not least, de betrokkenheid van onze inwoners. Niet alleen de bezoekers, maar ook vele vrijwilligers vinden hier een zinvolle besteding van hun tijd. Ik kan me niet voorstellen dat het Staatsbosbeheer zich niet bewust is van de enorme winst die door een bezoekerscentrum geboekt wordt op het gebied van welzijn, gezondheid, betrokkenheid en lokale economie. Vandaar ons dringende verzoek aan het college om daar waar mogelijk invloed uit te oefenen en dit nog eens heel duidelijk te maken. Tot zover.
1: Dank u wel, meneer Lubbers.
3: Ja, dank u, voorzitter. Ik sluit me enigszins aan bij de vorige sprekers. Ik denk dat die duidelijk gemaakt hebben dat Staatsbosbeheer als een belangrijke treinbeherende organisatie een hele belangrijke functie vervult voor onze gemeente. Is het niet de exploitatie van het boomkroonpad en de bijbehorende horeca? Is het niet de eigenaar van het Gassertenveld of het onderhouden of repareren van fietsbruggen die ergens liggen? Wij vinden het wel belangrijk, zeg maar, om met deze partij eens een keer wat van gedachten te wisselen. En eens te kijken, waar komen dit soort brieven? Maar laten we wel weten, dit is een brief van vrijwilligers. Ik zou graag van Staatsbosbeheer zelf horen wat hun plannen zijn voor de toekomst en hoe we daar wellicht vanuit deze raad ook nog wat invloed uit zouden oefenen. Tot zover.
1: Dank u wel. En daar hebben we over afgesproken dat we een informerende bijeenkomst zouden gaan beleggen, hè, daarover.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: 12 hunebedden, 12 hunebedden, 1 geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.
6: Anders, meneer Stol.
7: Dank u wel, voorzitter. We hebben als raad een brief ontvangen van de vrijwilligers van het buitencentrum Boomkronpad over de voorgenomen sluiting. Het CDA begrijpt hun zorgen. Tegelijkertijd begrijpen wij dat Staatsbosbeheer inmiddels naar een andere invulling van de locatie bezig is om dat uit te zoeken en dat er gezocht wordt naar een ondernemer die de locatie misschien kan voortzetten. Kan de wethouder daar ook iets meer over vertellen of hij die signalen ook gehoord heeft? Het Boomkronpad ligt weliswaar niet op onze gemeentelijke grond, maar heeft natuurlijk wel een duidelijke betekenis voor de recreatie, het toerisme en de economie van onze gemeente en de gehele regio. Daar hebben wij twee vragen aan de wethouder. Is het college inmiddels in gesprek met Staatsbosbeheer over deze toekomstige invulling van het Boomkronpad en het buitencentrum? En is daarbij ook contact met de gemeente Borgen-Odoorn? Wij kunnen ons voorstellen dat dit juist een onderwerp is waarbij samenwerking tussen beide gemeentes belangrijk is, omdat de recreatieve functie van het gebied niet ophoudt bij de gemeentegrens. En tot slot willen wij graag weten of het college mogelijkheden ziet om, waar dat binnen hun bevoegdheden ligt, mee te denken over een nieuwe invulling. Voorzitter, wij vragen niet van het college om de exploitatie van het Staatsbosbeheer over te nemen. We vragen vooral of het college de ontwikkeling actief volgt en samen met betrokken partijen kijkt wat er wel mogelijk is. Dank u wel, voorzitter.
6: Dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan wethouder Flux.
8: Ja, voorzitter, bedankt. Ja, wij begrijpen de zorgen die vanavond met ons gedeeld worden en die eigenlijk naar aanleiding van deze brief dus hier terechtkomen. Het buitencentrum en het Boomverhoekpad is eigendom van Staatsbosbeheer en heeft natuurlijk een belangrijke functie voor natuurbeleving, educatie en recreatie in onze regio en is gevestigd in de gemeente Borgerodoorn. Dat wil ik toch nog even een keer benoemen. We willen natuurlijk onze waardering uitspreken voor de inzet van de vrijwilligers, want die hebben bijgedragen aan jarenlang een positieve beleving bij het centrum. Aangezien wij ook de zorgen hadden, heb ik afgelopen maandag is er ambtelijk en bestuurlijk een gesprek geweest met gemeente Borgerodoorn en Staatsbosbeheer. En Staatsbosbeheer heeft daarbij aangegeven dat zij landelijk stopt met het huidige concept van buitencentra. De winkel gaat sluiten, maar natuureducatie en informatievoorziening blijven onderdeel van hun taak en krijgen een andere invulling. En dat wordt meer in het gebied zelf gedaan. Staatsbosbeheer geeft aan dat de financiën hier de reden van zijn, belangrijkste rol, en het winkeldeel is niet kostendekkend. En daarbij spelen oplopende kosten voor personeel en verduurzaming van de gebouwen ook mee. En ook de wet markt en overheid speelt een rol, waardoor de Staatsbosbeheer eigenlijk geen commerciële activiteiten op deze locatie mag ondernemen. Voor het gebouw wordt gekeken naar verkoop aan een passende, zoals ze het zelf zeggen, groene ondernemer. En wat ons betreft is het daarom ook belangrijk om niet alleen te kijken naar wat er verdwijnt, maar ook wat er eventueel voor terugkomt. En daarover blijven wij graag met Borgerodoorn en Staatsbosbeheer in gesprek om te kijken wat onze rol daarin kan zijn. Tot zover.
9: Dank u wel. Dan wil ik met u door naar de brief over Boerbos in Rolde. Die is op verzoek van Pro geagendeerd. Mevrouw Woedig.
10: Dank u wel. We hebben de insprekers gehoord. Er is bezorgdheid ontstaan bij een groep inwoners in Rolde. Naar aanleiding van een informatieavond van Bosgroep Noordoost-Nederland op 4 juni jongstleden over noodzakelijk onderhoud van het Boerbos in Rolde. Er werd toen gezegd dat er in samenspraak met bewoners en gebruikers een integraal beheerplan zal worden opgesteld om het bos te ontwikkelen en te beheren. Omwonenden hebben echter het idee dat ze niet voldoende betrokken worden en dat de motivatie niet helder is. Verzoeken om informatie worden volgens sommigen niet bevredigend afgedaan. Ik denk dat het goed is om hierover meer duidelijkheid te verschaffen. Ik kan me voorstellen dat een uitleg over wat er precies gaat gebeuren, wanneer dat gaat gebeuren, maar vooral ook waarom dat gaat gebeuren, hier belangrijk is. En misschien kan de wethouder hier kort op ingaan. Er is toegezegd na het zomerreces een verslag met een reactienota te sturen aan de deelnemers van de informatiebijeenkomst, maar deze is nog niet ontvangen. Kan de wethouder misschien ook aangeven wanneer deze verwacht kan worden? Tot zover.
9: Dank u wel. Andere fracties over deze brief? Ja, meneer Houtman.
11: Dank u wel, voorzitter. Onder bewoners van Rolde bestaat grote bezorgdheid over de plannen voor het Boerbos, zoals we vanavond ook hebben kunnen horen. Tijdens een informatiebijeenkomst is naar voren gekomen dat er mogelijk veel bomen gekapt zullen worden en dat hiervoor zwaar materieel ingezet zou gaan worden. Bewoners maken zich zorgen over de gevolgen voor de natuur, de uitstraling van het bos en de manier waarop inwoners bij de besluitvorming worden betrokken. Deze zorgen worden breed gedeeld in het dorp. Gemeentebelangen zou graag horen wat er gaat gebeuren met het Boerbos. Welke werkzaamheden staan gepland en in hoeverre worden de zorgen van bewoners meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming? Tot zover.
9: Dank u wel. Meneer Stol?
7: Ja, twee korte vragen voor de wethouder. Ik heb daar ook nog niks over gehoord, niet van de insprekers, maar ik heb ook gehoord vanuit de Rolde dat mensen zich niet meer veilig voelen in het bos, omdat er door allerlei stormen die we gehad hebben, dat het soms gevaarlijk is om daar te lopen. En daar hoor ik niks over. Kan de wethouder daar iets over zeggen? En een hele simpele vraag is eigenlijk, wat is de reactie van de wethouder op deze brief van de inwoners? Dank u wel, voorzitter.
9: Dank u wel, mevrouw De Groot.
12: Dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben al wat aanvullende informatie gekregen over deze brief. Inderdaad over het beheerplan dat wordt opgesteld en gedeeld wordt met de mensen die bij de eerste informatiebijeenkomst waren. Wij vragen ons wel af hoeveel mensen dit zijn. En die vraag die stel ik omdat er een petitie is, Bescherm ons bos. Die is inmiddels door 783 mensen ondertekend. En wij vragen ons wel af of het college alle belanghebbenden bij deze kwestie in beeld heeft. Verder zijn wij benieuwd hoe de besluitvorming over dit plan gaat. Is dit wordt dit een collegebesluit of gaat dit via de raad? Tot zover.
9: Dank u wel. Daarmee alle vragen gesteld. Geef ik graag het woord aan wethouder verder voor de beantwoording.
13: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb natuurlijk ook de insprekers gehoord vandaag. En ook al afgelopen zomer toch wel het enige onrust wat dat heeft teweeg gebracht in het dorp Rolde. Wat al eerder gezegd is, op 4 juni is er een informatiemiddag geweest. Toen was ik net aangetreden als wethouder. Ik had er graag bij geweest, maar helaas is dat niet gelukt. Want dan kan ik ook altijd zelf de sfeer proeven. En sindsdien is er inderdaad een beeld ontstaan, gevormd in Rolde, waar ik de meest uitgebreide verhalen over hoor. En waar van hier en daar een bompje kapper tot een volledige kaalslag. Dus ik kan even niet goed plaatsen waar dat beeld vandaan is gekomen. Die is totaal niet terecht. Wat toen in mijn beleving is gezegd, is een toelichting gegeven op van wat staat er te gebeuren. En dat wil ik nu wel even aanhalen, ook deels in antwoord op de heer Stol. Het heeft te maken met het verhogen van vitaliteit en instandhouding van het bos-ecosysteem en de veiligheid en aantrekkelijkheid van het bos te vergroten. Verhogen van de biodiversiteit en ook behoud van aardkundige elementen. Dat zijn allemaal de aanleidingen om nu toch eens een keer goed naar het bos te kijken en hoe we daar in de toekomst mee om moeten gaan. Die middag is geweest. De aanwezigen, ik weet niet exact hoeveel, die zijn allemaal genoteerd en die zouden inderdaad direct na de vakantie een reactienota krijgen. En die krijgen ze nog uiteraard, maar we hebben recentelijk als college toch wel besloten van ook nog enigszins naar aanleiding van de reactie van het dorp en dergelijke hebben gezegd van laten we nog een extra avond inlassen. En in aanlopen daar naartoe wordt dan het conceptbeheerplan ook gedeeld en ook, en ook de reactienota. En die wordt die avond dan ook verder nog weer toegelicht. En dan kunnen ook nog weer inwoners het aanhoren eventueel. Goede input kunnen we daarna nog weer meenemen in het geheel. Qua besluitvorming, mevrouw de Groot, is dat gewoon aan het college. Tot zover.
9: Oké, dank u wel. Dan gaan we naar de brief over de netcongestie. Wenst iemand daarover het woord? Nee. Dan de brief over woningbouw en de raadakkers in Anlo. Nog over die andere brief, netcongestie, mevrouw Lensing. Aan u.
14: Dank u wel, voorzitter. Te weinig transportcapaciteit om elektriciteit te verplaatsen in combinatie met de opgaves die liggen rondom woningbouw en huisvesting staan haaks op elkaar. Hopelijk zorgt dit niet voor de nodige kortsluiting. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden en de brief is te lezen dat de volgende stap voor de gemeente is: het opstellen van een prioriteringslijst voor de aangemelde projecten voor de komende 10 jaar. Hoe reëel is dit? 2 weken vooruit plannen is soms al lastig. Over het opstellen van deze prioriteringslijst hebben wij de volgende vraag. Gemeentebelangen vraagt zich af of er voldoende inspanning is geleverd aan de voorzijde om alle mogelijke initiatiefnemers van woningbouw of onderwijs te bereiken binnen onze gemeente. Kunt u toelichting geven wat hiervoor is gedaan? De geïnventariseerde onderwerpen woningbouw en onderwijs vallen binnen het prioriteitskader. Na 23 oktober kunnen ook de niet-prioritaire partijen een aanvraag doen. Kan het college toelichting geven wat hierin de rol is van de gemeente? Of speelt de netbeheerder hier een grote rol? Tevens spreekt de gemeentebelangen haar wens uit om de raad te blijven informeren over de aanvragen, ook rondom deze zogenoemde niet-prioritaire projecten. En hiermee een vertaling geeft over hoe groot het probleem daadwerkelijk is in onze gemeente. Zodat we in het ergste geval niet te laat horen dat bepaalde projecten misschien geen doorgang kunnen vinden met als oorzaak het elektriciteitsnet. Tot zover.
9: Dank u wel. Wethouder Flux.
15: Ja, voorzitter, bedankt. Ik denk dat het belangrijk is om even de situatie te schetsen hoe dit tot stand is gekomen. Tijdens het reces kwam plotseling in één keer het bericht van Innexis dat deze lijst moest worden samengesteld. En dat is eigenlijk met volledige inzet en mogelijkheden die er waren binnen de gemeente is dat ook gebeurd. Daardoor is het ook gelukt om het om op tijd te doen. En daarbij is geadverteerd op RTV Drenthe. Er is social media kanalen zijn ingezet. Eigenlijk alles wat we binnen onze mogelijkheden hadden is daarvoor gebruikt. En initiatiefnemers van bouwplan zijn zelf op de hoogte gebracht. Daarmee is het gelukt om alle aanvragen die er lagen op tijd te verwerken. En is het straks aan het college om op 1 oktober die aanvraag verder door te zetten naar Innexis. En daarna is het ook aan de netbeheerder. En wij zullen ons uiterste best doen om de Raad zo goed mogelijk op de hoogte te houden van verdere ontwikkeling voor wat betreft netcongestie. Tot zover.
9: Dank u wel. Dan gaan we wel naar de Raad Akkers in Anlo. Wie wenst daarover het woord? Meneer Heijerman.
16: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het verheugt ons dat de woonborg ook in actie komt. Woonborg heeft jaren niks gedaan in deze gemeente. En we lezen nu dat er een intentieovereenkomst is met de gemeente in zaken woningbouw in Anlo. Dat is heel mooi. Gelijktijdig lezen we in de brief ook dat er een eerste financiële haalbaarheidstoets is gedaan. En er blijkt dat er aanvullend budget nodig is. En gelukkig komt die begroting 2027 snel naar ons toe. Maar anders had ik graag geweten van wat dat dan in financiële zin betekent. Want we hebben, dacht ik, ooit €450.000 hiervoor beschikbaar gesteld. En tenslotte, voorzitter, bij het vervolg lees ik dan weer. Bij een positieve uitkomst van de haalbaarheid zetten we de volgende stap richting realisatie. Wat is dan de positieve uitkomst van de haalbaarheid?
9: Dank u wel. Mevrouw Ploeger.
17: Dank u wel, voorzitter. Nou, het komt een beetje overeen met ook de vraag van gemeentebelangen. Dus fijn dat we het eens zijn. Na 8 jaar, zoals ik het goed heb begrepen, wordt er dus gekeken of die woningen inderdaad worden verplaatst van Anlo naar Annen. En is dan ook al een idee over wat er gaat gebeuren met de vrijgekomen grond. Inclusief bijvoorbeeld de riolering die ook al is aangelegd. En de andere vraag, die ziet al op verplaatsbare woningen. Nou, klinkt functioneel. Maar is er ook al bekend hoe vaak die woningen dan zouden kunnen worden verplaatst? En zoals aangegeven, brengt dat dan ook veel meer kosten met zich mee? Er is ook aangegeven dat er een beslissing dus wordt genomen over iets wat 2 jaar later zou gebeuren. En dat oogt een beetje krap. Dank u wel.
9: Dank u wel, mevrouw De Groot.
18: Ja, dank u wel, voorzitter. Ook onze vraag gaat over de verplaatsbare woningen. Tijdens de voorlichting werd aangegeven dat er na 8 jaar een enquête zou zijn om mede te bepalen wat er met die verplaatsbare woningen zou gebeuren. Daar lezen we nu niets meer over. Zo lijkt het alsof de participatie opeens verdwenen is. Dus onze vraag is: welke participatie is er na 8 jaar en wordt deze meegenomen in de besluitvorming?
9: Dank u wel, meneer Stol.
7: Dank u wel, voorzitter. CDA heeft altijd al aangedrongen op flexwoningen en is blij dat ze nu daadwerkelijk met de woningstichting flexwoningen worden gebouwd. En met de beoogde 24 flexwoningen voor de sociale huur, daar zijn we natuurlijk helemaal blij mee. Een vraag is aan de wethouder, we hebben net Prinsjesdag gehad, maar ik heb het echt gelezen. Is er met deze flexwoning ook mogelijk dat we dan aanspraak mogen maken op de beloofde €7.000 per woning die afgelopen dinsdag bekendgemaakt werd op Prinsjesdag? Geldt dat ook voor flexwoningen? Dat was mijn enige vraag. Dank u wel, voorzitter.
9: Dank u wel. Wethouder verder voor de beantwoording.
19: Ja, dank u wel, voorzitter. Enkele vragen over de brief van gemeentebelangen. En dan vullen budget inderdaad. Dat zullen we straks begin oktober terug in de begroting die we dan u beschikbaar stellen. Uw vraag van wat houdt dat in? Een positieve haalbaarheid. Nou, we hebben juist de informatieavond 2 weken geleden gehouden in Anlo. Niet voor niets. En de bedoeling was om daar zoveel mogelijk input op te halen. En die hebben we ook gekregen, gelukkig, ruim 100 man. Zijn er geweest, vrouwen en personen moet ik maar zeggen. En die input is heel waardevol en die nemen we dus nu mee. En die nemen we dus nu verder in het proces, in de planvorming. Dus daarmee hopen we dat die nog steeds haalbaar is. Maar die input gaan we dus daarmee in verwerken. Dan van Pro, dat ze verplaatst gaan worden van Anlo naar Annen. Dat is in de basis de bedoeling. Tegelijkertijd is er inderdaad een moment ingebouwd na 8 jaar, nou, geen enquête, maar groot, dat kan ik me niet zo herinneren. Een evaluatie hebben we genoemd. Om te kijken van hoe hangt de vlag er dan bij? Hoe zijn dan omstandigheden op dat moment in de markt en de beschikbaarheid en behoeften en dergelijke? Want ze staan op gemeentegrond. Dus dan hebben we daar de vrije hand in. En ook nog de rest van het perceel deze woning gepland staan, die is in ons bezit. Dus dan hebben we alle vrijheid om daar verder invulling aan te geven met TZT.
13: Nou, en in hoeverre we aanspraak kunnen maken op dat aanvullend budget wat de heer Stol over heeft, dat heb ik niet exact in beeld. Maar als dat de mogelijkheid is, gaan we die natuurlijk niet voorbij laten gaan. Dus gaan we ons maximaal voor inzetten om daar ook aanspraak op te kunnen maken. Tot zover.
9: Dank u wel. Dan wil ik met u... Ja, is er nog een vraag blijven liggen? Want hij komt ook nog weer terug ook bij de begroting, hè? Ja? Dan nemen we hem dan mee. Dan gaan we naar het masterplan Regio Centra Noord-Drenthe. U wenst daarover het woord. Meneer Bolt, meneer Veninga. Meneer Veninga.
20: Dank u wel, voorzitter. Het dorp Gieten zit logischwijs met smart te wachten op deze impuls. Het dorp is er klaar voor. Bedankt.
9: Dank u wel. Meneer Wolters.
21: Dank u wel. Naar aanleiding van deze brief wil gemeente Belangen graag een vraag stellen en een opmerking plaatsen. En de vraag is of de wethouder, dan wel het college, al een idee heeft hoe het plan van aanpak voor dat masterplan opgesteld gaat worden. Meer specifiek doelen we dan op wanneer en met wie bijvoorbeeld. Wie worden erbij betrokken? En bij dat alles gaan we er uiteraard vanuit dat de gemeenteraad adequaat op de hoogte gehouden wordt van de planontwikkeling. En dan mijn opmerking. Bij de inleidende tekst in het hoofdstuk kennismaking, en dat is de kennismaking met het dorp Gieten, lezen we tot mijn grote verbazing dat de opstellers van het masterplan blijkbaar in de veronderstelling leven dat Gieten in het verleden een belangrijke rol speelde bij het afvoeren van het veen. Als rechtgeaarde veenkoloniaal ben ik van mening dat hiermee aan geschiedvervalsing gedaan wordt. De tekst is aantoonbaar onjuist en dient mijns inziens onverwijld gecorrigeerd te worden. Tot zover, voorzitter.
9: Dank u wel. Heeft iemand anders nog een fout ontdekt? Nee? Wethouder verder.
13: Ja, dank u wel. Even over dat laatste, dat zal ik even meegeven naar de opstellers. Dat ze daar toch wat lichtelijk of iets meer dan dat fout zaten. Dus ik snap uw opmerking in die zin. En de vraag die u heeft, die snap ik ook heel goed. Maar we hebben in de brief al aangegeven dat we daar op een later moment aan uw raad weer gaan voorleggen. Dat moet intern allemaal nog even op ingericht worden, op de rol gezet worden. Dus ik durf daar nog geen uitspraak over te doen. Maar zodra daar meer bekendheid over is, dan hoort u spoedig van mij en van ons. Tot zover.
9: Dank u wel. Dan waren dat de ingekomen stukken. En neem aan dat u zoveel kennisgeving daarmee ook hebt aangenomen. Dan gaan we naar een aangekondigde motie vreemd aan de orde van de dag. Ik neem maar zo aan, mevrouw Oordwijn, dat u daar wat inleidende woorden over wilt gaan zeggen. Mevrouw Oordwijn.
22: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden. Ja. Voor ons liggen de wensen en bedenkingen ontwerpbesluit Stichting Economische Agenda. En het doel van deze stichting is om bedrijven, overheden en kennisinstellingen bij elkaar te brengen, ontwikkelen van kansrijke economische ideeën en projecten helpen ontwikkelen. Investeringen uit de economische agenda goed worden ingezet. Het stimuleren van innovatie, ondernemerschap, werkgelegenheid en talentontwikkeling. Bijdragen aan een sterkere economie in de hele regio. Dus niet alleen voor de stad Groningen. En de stichting zal naast het verdelen van geld als een ontwikkelmotor ervoor gaan zorgen dat partijen goede plannen van de grond krijgen. De stichting is dus niet simpelweg een subsidieverstrekker. De stichting moet vooral samenwerking en economische ontwikkeling aanjagen. En de formele besluitvorming ligt bij de gemeenschappelijke regeling Perspectief Groningen en Noord-Drenthe. In opdracht van het regioberaad zijn de statuten van de stichting door professor Heinrich Winter van Profactor nader onder de loep genomen. En dit heeft geresulteerd in een concept, zienswijze, wensen en bedenkingen. En na uitleg van professor Heinrich Winter in het regioberaad van 1 september is besloten dat deze lijst met wensen en bedenkingen als basis zal dienen voor het indienen van een zienswijze op het ontwerpbesluit en eventueel aangepast met kleur lokaal. Oftewel de gemeentelijke wensen en bedenkingen. In het klankbordgroep overleg van 11 september hebben we besloten om van het concept enkele punten te verwijderen, omdat we van mening zijn dat deze punten niets toevoegen. Oh, en ik ben even afgeleid. Oh. Omdat dat deze punten niets toevoegen en de aandacht alleen maar afleiden. Zoals ik ook even werd afgeleid. Voorzitter, de statuten aangevuld met deze wensen en bedenkingen zal dan een toekomstig bestendig document zijn die de taken en bevoegdheden van de stichting Economische Agenda op een heldere wijze weergeeft. Tot zover.
1: Dank u wel. En nu zijn ze namens alle fracties mede ingediend. Ik denk dat het college er gewoon prima mee uit de voeten kan. Hè? Dus ik denk dat we dan gewoon maar gaan stemmen. Tenzij een ander hier nog iets over wil zeggen. Dat is niet het geval, dan dank voor de energie en de inzet die erop gepleegd is. Want het lijkt zo even makkelijk om het zo eventjes voor te lezen. Maar u en anderen zijn er best heel druk mee geweest. Dus dank daarvoor en daarmee is die motie ook aangenomen. Dan gaan we naar het openierende deel. Ik weet niet of er een wisseling van de wacht plaatsvindt, dan wel een toevoeging in de kring. Nee, het is een non-verbale reactie dat niet gaat gebeuren. Daar hebben we nog een tweetal onderwerpen staan. En de eerste dat gaat over het bindend advies Stationsstraat 14 en 14a. Een plan wat hier vaker besproken is, wat nu aangepast is en wat nu opnieuw voorgelegd wordt aan uw raad. En daarvoor zou ik het willen starten bij de fractie van PRO. Dat is mevrouw Ploeger. Aan u het woord.
17: Ja, dank u wel, voorzitter. Wat eerder de verklaring van geen bedenkingen was, onder het oude recht, is nu het voorliggende adviesrecht onder de omgevingswet. Destijds lag er een plan voor het realiseren van een appartementgebouw met 14 appartementen en 2 vrijstaande woningen. Deze vrijstaande woningen werden destijds uit het plan gehaald, nu deze buiten het bestaande bestemmingsplan van Multimeet waren geplaatst. Met het appartementencomplex was de raad wel ingestemd. En nu, ja, er ligt een heel ander plan. Laagbouw, 2/3 valt onder betaalbare nieuwbouw en geen sociale huur meer. Wat dan wel positief is, is dat er dus rekening is gehouden met het gebied waar de woningen worden gebouwd. Door het passend te maken bij het dorp en de dorpsrand en dus niet meer de hoogte in te bouwen. Maar ja, dat is dan wel weer teleurstellend dat er geen enkele sociale huurwoning meer komt. En hier halen we dus de wet versterking regie volkshuisvesting gevraagde 30% niet. Zoals eerder gezegd, hier deze avond hadden we dus de 100%. Maar bij deze niet. En dat is ook vaker niet gebeurd. Bijvoorbeeld bij Gasselter Nijveen. En dat is ook bijzonder, want de wethouder geeft net zelf aan dat sinds 1 juli deze wet geldt en ze hard bezig zijn met de sociale huur. Maar dat collegebesluit van Gasselter Nijveen was van 18 augustus. Ook in Gieten en Gieterveen wordt het 30% niet gehaald. In de afgelopen informerende bijeenkomst is nog eens het belang van het halen van de 30% sociale huur duidelijk geworden. En dat we dus ook in Aanhunzen voor een grote opgave staan. Nou, we hopen dan ook dat bij de volgende plannen te horen krijgen dat de 30% norm ruimschoots wordt gehaald. Tot zover.
1: Dank u wel. Fractie van Gemeentebelangen. Ja, meneer Houtman.
11: Dank u wel, voorzitter. De ontwikkeling aan de Stationsstraat is een project waar zowel de Roldergemeenschap als Gemeentebelangen lang heeft naar uitgekeken. De participatieavond werd bezocht door circa 100 inwoners en volgens het verslag is overwegend positief gereageerd op de voorgenomen nieuwbouwontwikkeling. Dat laat zien dat de herontwikkeling van de Multimeetlocatie niet alleen wenselijk is, maar ook breed gedragen wordt. De groene opzet, de verbetering van de uitstraling en het feit dat er eindelijk iets gebeurt op deze plek wordt duidelijk gewaardeerd. Het beeldkwaliteitsplan borgt kwaliteit, behoud van openheid en een landelijke inpassing die past bij de overgang van dorp naar de Noord-S. Uit de participatie blijkt dat inwoners nadrukkelijk vragen om betaalbaarheid en diversiteit. Het verslag zegt behoefte aan betaalbare woningen voor starters en jongeren en meerdere keren gevraagd om levensloopbestendige woningen. Die signalen moeten we serieus nemen. Het is positief dat de initiatiefnemer spreekt over een evenwichtige verdeling tussen jong en oud. Maar voor gemeentebelangen blijft de vraag: biedt het huidige woningprogramma daadwerkelijk voldoende kansen aan de mensen die in Rolde willen blijven wonen? Kortom, dit is een waardevolle ontwikkeling voor Rolde, welke mogelijk leidt tot doorstroming, waardoor jongeren een kans krijgen om een vrijgekomen woning te bemachtigen. Een nieuw toekomstig project voor seniorenwoningen in Rolde, waar grote vraag naar is, kan hier ook aan bijdragen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat jongeren straks niet alleen kunnen dromen van een woning in Rolde, maar ook echt een kunnen bemachtigen. Tot zover.
6: Dank u wel, meneer Stol.
7: Dank u wel, voorzitter. Soms zijn er van die plekken in een dorp waar iedereen wel een mening over heeft. En soms zijn er plekken waar iedereen vooral denkt, wanneer gaat hier nou eindelijk eens een keer iets gebeuren? En deze locatie in Rolde is dat wat ons betreft een mooi voorbeeld van. Na de sluiting van de Multimaze heeft deze plek meer dan 10 jaar grotendeels stilgelegen. Er zijn tussentijdse plannen geweest, waaronder een plan dat behoorlijk de hoogte in ging. Dat plan heeft het uiteindelijk niet gehaald door stijgende bouwkosten en planologische bezwaren. Maar voorzitter, zoals het spreekwoord zegt, beter laat dan nooit. Want nu ligt er een plan voor 19 woningen. En wat ons betreft is dat goed nieuws voor Rolde. Een plek die er jarenlang een beetje als rotte kies in het dorp heeft gezeten, kan eindelijk worden aangepakt. Wat wij daarbij vooral positief vinden is dat er serieus ingezet is op participatie. Zo zijn er ongeveer 100 inwoners uit Rolde betrokken bij het proces. Uit die participatie kwam overwegend een positief beeld naar voren en zijn er weinig negatieve reacties geweest. En dat vinden wij ook een belangrijk signaal. En dan de naam. Als het aan de inwoners van Rolde ligt, wordt het misschien wel het spoor. We vinden dat eigenlijk best wel toepasselijk. De oude spoorlijn ligt vlakbij en na meer dan 10 jaar stilstand komt er op deze plek eindelijk weer beweging in. Voorzitter, het CDA ziet dit plan dan ook als een positief. Het levert 19 woningen op, zorgt voor nieuwe invulling van een plek die al lange tijd op invulling wacht. Dus wat ons betreft hoeft deze trein niet langer op het spoor te wachten. Het CDA geeft graag groen licht om dit plan verder te brengen. Dank u wel, voorzitter.
2: Het is wel de avond van de woordspelingen, zo langzamerhand. Ik denk, van, komt dan ook nog een dwarsligger ergens? Mevrouw de Groot. Ja, meneer Stol?
7: Oh nee, ik denk aan andere dwarszitters deze week op het spoor. Maar laten we het daar maar niet over hebben.
2: Mevrouw de Groot.
3: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben hier regelmatig de dwarsligger, maar ik wou het vanavond maar niet doen. Want we hebben het nu over woningbouw aan de Stationstraat in Rolde. Er is participatie geweest. Op het eerste gezicht lijkt dat wat beperkt, één bijeenkomst. Maar wellicht was dit voldoende gezien de overwegend positieve reacties. In het verslag worden de reacties uitgebreid beschreven. Maar op een aantal van de ingebrachte punten wordt in het verslag niet ingegaan. Het gaat dan om het thema betaalbaarheid voor starters en op het thema duurzaamheid. Er zijn dus wel reacties op binnengekomen, maar geen reactie in het verslag. Wij zijn wel benieuwd naar de reactie op die punten uiteraard. Nou, en verder vinden we het mooi dat in dit plan wel uitgebreid wordt beschreven hoe is nagedacht over parkeren en ontsluiting. Tot zover.
2: Dank u wel. Meneer Mulder.
4: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, inderdaad, heel fijn om te zien dat de ontwikkeling van het perceel Stationstraat 14 en 14a weer is opgepakt. Het belang van een realisatie van nieuwe woningen in onze dorpen, dat behoeft verder geen uitleg. Hoewel het belang van toevoegen van huurwoningen voor ons ook heel erg belangrijk is, is het verwezenlijken van huurwoningen binnen dit plan voor ons geen reden om niet in te stemmen met dit plan. Eerder deze vergadering hebben we immers vernomen, hè, dat het toevoegen van huurwoningen op andere locaties zelfs met 100% wordt verwezenlijkt. In eerdere ontwikkelplannen waarover werd gesproken, is inderdaad veel aandacht geweest voor het aangezicht van de S. En hierbij is destijds ook toegezegd dat het aangezicht niet zou kunnen worden vervuild met het later aanbrengen van verschillende bijgebouwen. Wij gaan ervan uit dat het voor dit plan hetzelfde geldt. Tot zover, dank u wel.
2: Dank u wel. Dan ga ik graag met het college wethouder verder voor de reactie.
23: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik bespeurt toch bij alle fracties wel eensgezindheid en geen kritische nood hieromtrent. En onderling is het ook geen behoefte, dus dan zal ik de vragen even beantwoorden in die zin. Ik ben natuurlijk zelf ook heel blij met deze ontwikkeling. Inderdaad ook iets minder blij dat hier geen sociale huur in zit. Maar daar heeft u heel duidelijk in het raadsvoorstel kunnen lezen waarom dat hier toch niet mogelijk bleek. Omdat dit plan natuurlijk al jaren speelt en de initiatiefnemer mee aan de gang is om hem rond te brengen. rijden. En ik denk dat er nu heel mooi aanvaardbaar voorstel voor ligt. En dat bespeur ik hier ook in de Raad. Richting Pro, geen sociale huur hier. En u hoopt dat in de volgende plannen daar wel, dat u dat wel terugziet. Tuurlijk, dat gaat ook gebeuren. Ik kan nog niet garanderen dat hierna elk plan dat daaraan gaat voldoen. Want er komen nog een aantal voorbij die al veel eerder zijn opgestart. Dus daar zal daar ook een rol nog spelen. Maar nogmaals, de bevestiging wat ik al eerder zei vanavond, we gaan er wel voor in die zin. Vanuit gemeentebelangen, of dat iets voor Rolde betekent. Zoals ik erop gevat heb, en dit geeft uiteraard een stuk doorstroming. Hopen we dan uiteraard in het dorp Rolde dat mensen hier naartoe gaan en daar weer woningen achterlaten die dan ook weer door de jongeren gaat bezet kan worden. Dus dat is altijd de hoop in dit soort trajecten. Qua seniorenopgave, ja, ook die is er, die behoefte is en blijft er ook altijd wel natuurlijk. En daar zal ongetwijfeld ook in de toekomst voor Rolde wel mogelijkheden zijn, denk ik. Want uit onze verkenningen zien wij daar zeker wel potentie in het dorp Rolde. CDA, de heer Stol, ik heb het in mijn eigen bewoordingen neergezet. Eindelijk wordt iets aan een vuile puist gedaan. En daar schaar ik dit onder. En zeker is dat het geval. En dat er uiteindelijk gestart wordt. Dan hopelijk straks, na 1 oktober, dan hopen we met z'n allen. Participatie is inderdaad positief verlopen. Want ik ben zelf ook op die avond geweest, een groot deel. En ja, dat is, vind ik, altijd wel belangrijk. Dan kun je zelf, toen was ik natuurlijk nog raadslid, maar dan kun je wel de sfeer proeven en ook al de reacties wat waarnemen hoe op zo'n plan gereageerd wordt. En die vond ik inderdaad die avond ook heel overwegend positief. Dan tot slot dan bij mevrouw De Groot. De aspecten die daar dan niet zo goed in het verslag terugkomen. Dat gaat dan over betaalbaarheid. Dat heeft u kunnen lezen. De woningen zijn voor 2/3 dan in de categorie betaalbare koop. Komt op de Rijksnorm, de haalbaarheidsgrens. Betaalbaarheidsgrens, sorry. De status, en de statuslening hebben we natuurlijk ook in ons pakket zitten. Dus hopelijk dat daar gebruik van gemaakt wordt. En duurzaamheid, als ik naar het plan kijk, is dat vast en zeker wel meegenomen. Maar dat is ook de norm tegenwoordig in de bouw in zijn algemeenheid. Dat daar aandacht voor moet zijn. Daarmee heb ik denk ik wel een reactie gegeven. Tot zover.
2: Dank u wel. Kijk de kring rond voor de tweede termijn. Ja, meneer Mulder.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik mis er toch nog mijn opmerking voor het aangezicht van de S. Of dat nog wordt gewaarborgd voor...
2: Dank u wel. Mevrouw De Groot.
18: Mijn beide vragen zijn beantwoord. Maar ik heb daar wel vervolgvragen over. Allereerst, wat is ook alweer precies de betaalbaarheidsgrens op dit moment? In de tweede plaats, als het gaat om duurzaamheid, als ik het goed heb begrepen, is de reactie van de wethouder, hier is vast en zeker wel rekening mee gehouden. En als ik zo'n reactie hoor, dan vraag ik me af waarom wij überhaupt doen aan iets van al die rapporten en verslagen die hier gedeeld worden om zo'n woningbouwproject mogelijk te maken. Dus ik zou daar graag een iets uitgebreidere reactie op willen.
2: Dank u wel. Mevrouw Ploeger.
17: Ja, dank u wel. Allereerst hoor ik allemaal positieve verhalen, dus dat is mooi. Ik hoor wel een opmerking over jongeren, dat het plan goed is voor jongeren, een mooie kans. En dan denk ik inderdaad ook, wat is dan betaalbaar? Ik dacht dat het 400.000 ongeveer was. Ik heb de tonnen zelf niet liggen als jongere, kan ik vertellen. Een starterslening is mooi, maar ik denk dat het dan nog steeds krap lastig wordt om dit plan voor jongeren ook geslaagd te laten zijn. Dus daar wel een kritische kanttekening bij.
2: Dank. Verder niet, tweede termijn. Wethouder Vetter.
23: Ja, dank u wel. De norm die ligt zelfs nog iets hoger, mevrouw Ploeger. Die zit op 420.000. Daar kunt u ook gewoon naar zoeken. Dat is een vastgesteld op rijksniveau. En daar dienen wij ons aan te houden. Maar Wellicht worden de woningen iets koper, alleen ja, dat is een initiatiefnemer. Ik kan niet in zijn portemonnee kijken. En nog even terugkomen dan op het aspect duurzaamheid. Nou, ik bedoel te zeggen, hè, de bouw in zijn algemeenheid tegenwoordig moet voldoen aan bepaalde normen qua duurzaamheid, qua energieverbruik, geen gas meer en dergelijke. Dus daar bedoel ik daar meer mee. Dat zal mijn antwoord in die zin nog steeds zijn. En ten aanzien van nog een ploeg. De jongeren, nou ja, natuurlijk, dus de eerste statuslening, dus kunnen er gebruik van maken. Of alle jongeren hier gebruik van kunnen maken. En ook voor deze type woning met die dito-prijzen. Nou, dat moet de praktijk straks uitwijzen. Dan wel, wat ik dus net zei, kunnen ze wel wellicht gebruik maken voor de doorstroming die dit hopelijk bevat in het dorp. Tot zover.
0: Dank u wel. Ik zou het hierbij willen laten in het openierende deel. Op 1 oktober komt u natuurlijk terug in de besluitvorming. Dan gaan we door naar het volgende agendapunt. Dat is het omgevingsplan Vonderpad in Gieten. Ik zou nu bij de VVD willen beginnen. Ja, mevrouw Martens, denk ik.
5: Ja, voorzitter. Mooie volgorde dit keer. Ook hier zien we een woningbouwontwikkeling wat ons betreft veel aanklopt. Allereerst de participatie, van open inloopavonden tot 1-op-1 gesprekken met bezorgde omwonenden. Het belangrijkste, het heeft ook daadwerkelijk tot aanpassingen geleid. Dit is wat ons betreft hoe participatie hoort te werken. En fijn dat wij als raad mee zijn genomen via een participatieverslag. Een voorproefje wat ons betreft voor hoe het straks zou moeten gaan landen in de participatieverordening. Al denkende terug aan de restbehandeling van zojuist. En dan wat betreft de planopzet. 90% valt in de goedkope of betaalbare categorie. En toch sluit de grondexploitatie zelfs zonder subsidie met een goed resultaat. Dat is een groot compliment waard aan het college. Juist omdat we zien dat elders woningbouwplannen met een groot aandeel betaalbare woningen onder druk staan, omdat de exploitatie niet rondkomt. Welke lessen kunnen we hier als gemeente uittrekken en actief meegeven aan andere initiatiefnemers? Uit de benchmark blijkt dat een lokale behoefte van ongeveer 13 woningen is voor het dorp van Gieterveen, terwijl het project ruimte biedt aan 40 woningen. De VVD waardeert deze ambitie. Tegelijkertijd zien we ook een interessante vraag. Wat is het gedachtegoed van het college over fasering? In de grondexploitatie zien we weliswaar een financiële fasering, maar geen inzicht in de projectfasering. Is het de bedoeling om alle 40 woningen in één keer te ontwikkelen en uit te geven? Zo ja, heeft het college daarbij gekeken naar het effect van dit relatief grote aantal nieuwe woningen op de bestaande woningvoorraad en de woningwaarde van een dorp als Gieterveen? Zo nee, wat kunnen de toekomstige inwoners verwachten van hun leefomgeving? Hoe lang gaan ze leven in een bouwplaats? Dus wethouder, via de voorzitter, die ambitie van 40 woningen kunnen wat de VVD betreft zeker rekenen op steun. Kunt u ons toezeggen dat bij de verdere uitwerking ook goed wordt gekeken naar de fasering, zodat we niet alleen een aantal mooie woningen toevoegen, maar ook oog houden voor de leefbaarheid van het dorp en van de nieuwe inwoners.
0: Dank, mevrouw Neese.
8: Ja, voorzitter. Ten eerste, Pro wil wel een compliment uitreiken richting het college. Dit is vanavond het derde woningbouwproject dat we bespreken. Ik kan me niet herinneren dat we het vorige periode er in één avond drie gingen bespreken. Dus u bent goed op weg. Alleen ook dit punt is inderdaad een mooi initiatief. 40 woningen inderdaad. Het is natuurlijk voor een dorp als Gieterveen heel spannend. Maar we weten dat we daar al eerder met debattenavonden de inwoners uit Gieterveen hebben gehoord. Dat er ook daar gebouwd moet worden en dat er behoefte aan is. Maar ook helaas, hier zien we die 30% sociale huur net niet lukken. 20%. Dus we lokken eigenlijk toch wel een beetje een toezegging van de wethouder uit. Van nou, wilt u daar toch echt uw uiterste best voor gaan doen om toch ook hier die 30% te gaan halen. Daarnaast heb ik nog twee vragen over de brief van de provincie. Die stellen toch wel twee vragen in hun brief. En daar kunt u daar al antwoord op geven. Het gaat over rekening houden met de kenmerken en kwaliteiten van het cultuurhistorisch landschap. En inderdaad de balans op de woningmarkt. Tot zover, voorzitter.
0: Dank u wel. Meneer Nijeman.
10: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, laat ik beginnen om te zeggen van dat we het fijn vinden dat er gebouwd wordt in Gieterveen. Dat helder zijn. Kijken we echt naar het stedenbouwkundig plan, dan is het nou niet zo dat je zegt van, hé, wat spectaculair. Het is allemaal wat rechtlijnig. Misschien past dat een beetje in het veenkoloniaal gebied. Daar heb ik wel iets over gelezen. Maar om nu te zeggen, dit is echt hoogstaand, denk ik, nou, daar ligt toch wel enige twijfel. Dan vervolgens kijk je naar die invulling en dan zie je van die 40 woningen worden er 24 200 in Kappers neergezet. Nou, dat geeft al een beetje aan van, dat het toch wel wat saai wordt. En ten aanzien van de vrijstaanden zien we slechts 4 vrijstaanden en vervolgens 8 huurwoningen en 4 goedkope koopwoningen in rij. Dan lees ik in de brief van de provincie ook dat de provincie ook een aanbeveling geeft ten aanzien van de mix. En daarmee bedoelen ze dan van hoe ga je de soorten woningen in het gebied plannen. Daar heb ik ook niet echt een vervolg op gezien. Ik zie dat het met name aan de oostkant van het plan, dat daar de goedkope bouw zeg maar, plaatsvindt. En dan nog wel misschien nog het belangrijkste, voorzitter. Er wordt ons ook gevraagd om een grondexploitatie vast te stellen. Dat is ook de bevoegdheid van de raad. Maar de grondexploitatie die erbij ligt, dat is slechts 1 A4'tje. Die ligt vertrouwelijk, ligt die ter inzage. En dat bracht bij mij wel de nodige vragen. En die vragen die heb ik gesteld aan de wethouder. En ik heb de antwoorden gekregen. Maar eigenlijk is het jammer dat het op die manier moet. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat je een grondexploitatie voorgelegd krijgt, dan vertrouwelijk, waarbij wel een goede toelichting behoort. Om daarmee te kijken van, hoe zit het nou precies in elkaar? Want ik kijk even naar mevrouw. Nee, mevrouw Martens. Ja. U zegt van, dit is een grondexploitatie, dat is een voorbeeld. Nou, ik zou graag nog eens een keer met u samen naar die grondexploitatie willen kijken. Om te zeggen, wat zijn de bijzonderheden in deze exploitatie? Voorzitter, dus onze oproep is ook van, als dit soort plannen weer aan de raad worden voorgelegd, probeer dan ook die informatie wat uitgebreider te doen, opdat wij daar ook een goede afweging kunnen maken om ja te zeggen tegen een grondexploitatie. Dat zal in dit geval ja zijn, maar het is mooier als we dat wat uitgebreider voorgelegd krijgen. Dank u wel.
12: Dank u wel. Ja, mevrouw Martens wil erop reageren.
18: Ja, voorzitter, het is even zoeken hoe ver we kunnen gaan met een stuk wat natuurlijk besloten voor ligt. Maar ik hoorde een vraag hier tegenover mij en ik ben dan toch wel even benieuwd of de heer Heijerman niet deelt dat het belangrijkste getal eigenlijk gewoon onderin staat. En dat we daar een groen kleurtje zien in plaats van een rood kleurtje.
12: Mm-hmm. Heijerman.
10: Dat klopt helemaal, maar in datgene wat erboven staat, daar staat iets niet.
2: U gaat een keer een kop koffie drinken. In Den Haag zijn ze ook liters koffie aan het drinken. U gaat het ook doen. En dat levert vast mooie dingen op. Minister.
7: Ja, dank u wel, voorzitter. Ook bij het Vondelpad in Gietveen ligt wat ons betreft een mooi plan voor. En misschien is het goed om eerst even te kijken wat dit plan daadwerkelijk oplevert. We hebben het over 40 woningen, waaronder 8 sociale huurwoningen en 24 betaalbare koopwoningen. Daarmee wordt er gebouwd voor verschillende doelgroepen. Er komt er ook voor de mensen die in Gietveen willen blijven wonen meer perspectief. Wat het CDA belangrijk vindt is dat de gemeente hier zelf de grondexploitatie in handen heeft. Daarmee houden we als gemeente invloed op de ontwikkeling van dit gebied. Dat biedt kansen, maar brengt ons natuurlijk ook de verantwoordelijkheid met zich mee. En daarom hebben we 2 vragen aan de wethouder. Ik begin ook over de grondexploitatie. Als we kijken naar het uiteindelijke resultaat, €147.000, vragen wij ons wel af of de wethouder, gezien de omvang van dit project.
2: Nou, één ogenblik. Er staat een slotje voor.
7: Oh, sorry.
2: En dat betekent dus, ik weet niet wat u verder, hoe diep u verder daarop ingaat, maar dat is niet helemaal de bedoeling.
7: Oké. Ik heb alleen een vraag over de grondexploitatie dan is, want ja, er wordt ook gezegd dat het een behoorlijk, een nat stuk is. En de vraag is, als er dan extra kosten daarbij opkomen, hebben we dan genoeg aan het geld wat daar staat? Dus dat is een vraag aan de wethouder. Dus en dan is het hier wat betreft, daar kom ik weer terug op de €7.000 van Prinsjesdag. Nou, als we die erbij op kunnen tellen, dan hebben we al 7 keer die 28 woningen. Dan komt er een behoorlijk bedrag bij. Dus dat zou misschien een mooie toevoeging wezen. En op de tweede vraag gaat over de woningbouw. We bouwen uiteindelijk voor de inwoners van onze gemeente en van onze dorpen. Kan er ook bij de gronduitgifte rekening worden gehouden met mensen uit Gietenveen en de omgeving die daar graag bij willen wonen? Is dat ook mogelijk? Dat is ook een vraag aan de wethouder. Maar voor de rest staan we positief tegenover dit plan. Dank u wel, voorzitter.
12: Dank u wel. Mevrouw de Groot.
18: Ja, dank u wel, voorzitter. Alweer een mooi plan voor woningbouw, betaalbare woningen. Uitgebreid participatietraject met een uitgebreid verslag. En wat we daarin kunnen zien is dat de ontsluiting, hoewel die heel erg zorgvuldig gekozen lijkt, dat het is ons niet helemaal duidelijk of de manier waar die nu gekozen is, of die nu ook door iedereen geaccepteerd wordt. Dus dat iedereen zich daarin kan vinden. Dat is nog een openstaande vraag voor ons. Verder, die betaalbaarheid. We hebben het zojuist gehad over betaalbare koop. In dit voorstel gaat het over goedkope koop. Ik ben benieuwd waar dat voor staat. Tot zover.
12: Dank u wel. Ook hier de beantwoording voor wethouder Verder.
23: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, ik begin even met de opmerking van mevrouw Neesen. Want dat doet mij natuurlijk deugd. En dat heb ik voor mij ook voor het reces nog beloofd. Dat ik met heel veel plannen naar het reces zou komen. Mijn voorgangers en ons vorige college hebben in die zin gezaaid. En wij oosten nu. Zo zie ik het wel. Dus dat is alleen maar mooi en toe te juichen voor onze gemeente. Dus ik bespeur in het algemeen ook hier goede reacties op het plan. Met hier en daar een kanttekening. Nou, die kanttekening die ga ik even belangs voor zover ik dat mee heb gekregen. De VVD, goede participatie. Inderdaad, daar ben ik dan toen trouwens zelf niet geweest. Dat vind ik altijd wel jammer, maar ik heb daar ook gelezen dat het daar goed verlopen is. Exportatie, positief. Inderdaad. De facering. Zoals je ook hebt kunnen lezen, ook op de site bij ons, is momenteel ook alvast de aanbesteding parallel hieraan gestart. In twee delen. Deel 1 is inderdaad meer het oostelijk deel met ook de sociale woningbouw erin. En het westelijk deel, wordt in twee delen uitgezet in de markt. Dus we laten ook even aan de markt over waar ze mee komen. Qua invulling en ook qua uitstraling. Als de heer Heijman dan zegt, het is een beetje saai. Het zou kunnen, maar ik hoop dat dat wel teniet wordt gedaan door ontwerpen die de markt dan straks hopelijk aandragen. Maar dat moeten we even afwachten. Dus in die zin, dat... 20% sociale huur. Ja, klopt. Hier halen we de 30% net niet. Maar ook dit plan loopt natuurlijk heel lang. Het is ook ons sinds lange tijd, volgens mij sinds Noordgedacht, weer onze eerste eigen ontwikkeling in die vorm. En in heul in het oorsprong was volgens mij niet eens de bedoeling om hier sociale huren mee te nemen. Maar gegeven moment is de volmacht toch netjes aangehaakt. Dus dat vinden we alleen maar mooi. Dus uiteindelijk heeft dat toch geleid tot die 8 sociale huurwoningen die nu erin meegenomen is. Het antwoord op de brief van de provincie moet ik op schuldig blijven. Maar goed, ik kan er volgende keer op terugkomen als u het niet erg vindt. Want dat is even te inhoudelijk. Die heb ik niet zo paraat. Gemeentebelangen. Opmerking over exportatie. En jammer is dat de toelichting dan mist. Voor de volgende plannen gaan we daar zeker rekening mee houden. Maar ik kan ook nog wel aanbieden. Hem over 2 weken staat hij weer op de rol. U kunt hem altijd vertrouwelijk ter inzage nog inzien in die zin, als u daar behoefte aan heeft. En dan kunt u misschien samen met mevrouw Martens daar nog mooi hebben over babbelen. Dus dat hebben we dan 2 vliegen in 1 klap wat mij betreft. En de opmerking van de heer Stol. Heb ik dat goed gehoord? Een nat stuk, had u het over? Of een net stuk?
7: Meneer Stol? Nee, dat er problemen kunnen zijn met de waterhuishouding.
12: Het gaat verder.
23: Juist. Ook naar het bouwaspect bouwrijp maken is in het voortwerk er goed naar gekeken. En die kosten zijn uiteraard op geld gezet en geraamd. En die zitten uiteraard al in verwerkt. Daar is goed naar gekeken en al rekening mee gehouden. En wordt er dan nog gebouwd voor eigen inwoners? In die zin dat de volmacht erin bijdraagt, die via die weg zien we mogelijkheden. En wordt de rest, de verkoop, wordt bij de makelaar belegd. En dan kom ik daar nog even terug op de facering. De facering, het wordt wel in 2 delen momenteel aanbesteed, zeg maar. De verkoop die is belegd bij een makelaar en die heeft aangegeven dat er heel veel behoefte is. Dus in de basis wordt alles wel zoveel mogelijk in één keer, keer aangelegd en gebouwd. Omdat daar kennelijk toch heel veel behoefte is naar de smaak van de makelaarij en omgeving hier. Dus ja, daar gaan we dan op dit moment dan ook even vanuit voor het dorp. En daarmee zijn ze relatief dan kort in de bouwperikelen verzeild, raken ze dan. En de 7000 euro, waar ook hier weer aan de orde is, meneer Stol, dat gaan we hier uiteraard dan ook dankbaar gebruik van maken als die mogelijkheid hier ook is.
14: In één ogenblik, ik zag mevrouw Martens het woord vroeg. Mevrouw Martens.
5: Ja, voorzitter. Ik hoorde de wethouder gelukkig net al even wat meer aanvullen over onze vraag wat betreft versering. Maar nog steeds ben ik wel een beetje zoekende, want het staat nog wel wat op aannames. Ik hoor een wethouder of een makelaar die veel kansen ziet. Nou, dat is natuurlijk mooi, dat juichen we ook toe. Maar het is nog wat passief. Wat gaan we als gemeente doen als het balletje niet de goede kant op lijkt te vallen? Wordt dan daadwerkelijk nog steeds alles in één keer gebouwd? Hoe gaat het er voor de nieuwe inwoners

0: In de basis, in het begin, aanleidingen zijn van dit gaat hem alsnog niet worden, kunnen we daar zelf ingrijpen. Uiteraard in overleg met de markt. Maar dan zal het niet zo zijn dat er gefragmenteerd hier en daar eens een keer een woning gebouwd wordt. Want dat beeld heeft u waarschijnlijk dan voor ogen en ik ook. En dat willen we dan niet.
1: Volgens mij waren de vragen van mevrouw De Groot nog niet beantwoord.
0: Nee, ik zou even willen verzoeken als ze die even wil herhalen. Maar ik was even te veel afgeleid, excuus.
1: Mevrouw De Groot.
2: Ja, het was ook een hele verzameling vragen, zo alles met elkaar. Mijn belangrijkste vraag ging over de ontsluiting. Die lijkt heel zorgvuldig gekozen. Maar wat niet helemaal duidelijk wordt, is of iedereen zich uiteindelijk ook kan vinden in de gekozen variant. En mijn tweede vraag ging over betaalbare koop. Hier is het goedkope koop. Is er een verschil? En zo ja, wat is dan het verschil? Tot zover.
1: Dank u wel. Wethouder Vidder.
0: Ja, dank u wel. Ja, ten aanzien van de ontsluiting heeft u kunnen lezen. Er is een zienswijze destijds op ingediend. En daar zijn we aan tegemoet gekomen. En in goed overleg is de wijze van ontsluiting op de Veenakkers. Ja, op de Veenakkers is in goed overleg met de buurt. En zeker met degene die de zienswijze heeft ingediend, opgelost. Dus dat is ook in de vorm van beplanting, dat ze dan geen directe last hebben van de koplampen, zeg maar, van het verkeer vanuit dat plan. Dus dat is in goede harmonie opgelost. De betaalbaarheid, moet ik even spieken, goedkope koop, dat is geen welke term, het komt uit onze grondprijzenbrief. Het betreft woning van maximaal vrij op naam van 330.000. Tot zover.
1: Dank u wel. En ik begrijp dat u zegt van ik reageer nog even op de brief van de provincie. En dan is het op zich handig om het even schriftelijk te doen voor de volgende vergadering. Ik kijk in tweede termijn of er behoefte is op dit moment niet. Dan zijn we aan het einde gekomen van ook dit openierende blok. Ook dit onderwerp staat op de agenda van 1 oktober. Ik sluit deze vergadering en we zien elkaar natuurlijk morgen als raad en commissieleden bij Breeland om ook met elkaar weer verder te praten over onze wijze van samenwerking. Vanavond dank voor ieders inbreng en betrokkenheid en voor zometeen wel thuis. Ik sluit de vergadering.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en Christen.

0: ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: Mobiel, het geluid van Radio A. en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: You know I hate that Virgo shit you be doing, right? One minute you sweet, next minute you... Nigga, you know how...

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging

0: tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwiadoma, die in de laatste

0: meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.
2: It's pony time. Get up!

0: Mobiel, het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Nou, kom je, Lord. Lach eens tegen me. Nee, dat is niks. Kom, probeer het nou. Zo is beter. Zie je nou wel. Kom, lach maar, Milord. Kom.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 2:00.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.